0: van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het 1 jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 top.

genoeg gewonjeld, hier drinken van schet. En de eerste stro droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog in mijn zondigste soep.

luistert naar het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leesner werd sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarop kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week 1 jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

up high. And don't be afraid of the dark.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem, omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: De T van

0: Communards op NPO Radio 2. En don't leave me this way.
1: Begin je zaterdag.
0: De Thee van Tannas. Ja, goedemorgen. Welkom bij de Thee van Tannas. Tannas die is op vakantie. En hoeveel ze aan het uitrusten is, weet ik niet. Ik zie nog best wat content van haar op de socials verschijnen. Ze blijft ook op vakantie gewoon een hele drukke vrouw. En tegelijkertijd heb ik op diezelfde socials ook gezien dat ze best wat mooie plekken heeft bezocht. Wat mooie hotels ook. Dus ze doet wel echt haar best om even helemaal weg te zijn. Maar dan op haar eigen manier. Geen Tannas dus deze ochtend. Wel Sam op je radio en goede muziek. Straks hoor je onder andere Sade en The Cranberries. Maar voor we die jouw kant op slingeren, wil ik graag eerst een track van mezelf met je delen.
2: De deeltrack.
0: Ja, ik hou van samen gezellig een beetje opstarten. En dan niet alleen hier. Dat doe ik thuis ook altijd. Graag ook met muziek. En dan heb ik altijd één en hetzelfde liedje als de kinderen dan net uit bed kwamen. En ze zijn niet de hele week bij mij, dus de paar dagen die ik heb, denk ik, nou, daar moet ik wat leuks van maken. Het liedje is lekker positief en het zegt precies wat iedereen een beetje zoekt in een dag of zo. Ik denk dat ik het wel 2 jaar, elke keer als we opstonden, heb gedraaid. En nu, ongeveer 4 jaar later, hebben mijn kinderen bij het horen van het prachtige werk van Bill Withers directe associatie met samen de dag starten bij mij thuis. En dat voelt eigenlijk ook wel leuk. Het idee dat ze dan over 40 jaar bij het horen van dit liedje denken aan vroeger. Nou, ik denk ook dat ik niet de enige ben met zo'n opstartliedje. Dat zal jij misschien ook wel hebben. En ik ben daar een beetje benieuwd naar. Laat even weten welk liedje dat voor jou is. En deel dat even via de NPO Luisteren. Die van mij is van Bill Withers. Lovely Day. Het is zo mooi en zo lief en zo schattig. En ja, daar krijg je spontaan zin in de dag van.
2: De deeltrack.

Radio 2 en Homewrecker. Ik vind altijd een beetje een gek idee dat hij zo'n liedje maakt over het kapotmaken van een gezin. Terwijl die jongen die is dan 18 of 19 toen hij dit uitbracht. Dan denk ik, ja, wat weet je nou eigenlijk van gezinnen kapotmaken? Je deed toch helemaal geen vrouwen van die vast een serieuze relatie hebben en een gezin en zo. De deeltrek. Ik vertelde je net dat ik jarenlang met mijn kinderen bij het opstaan Lovely Day van Bill Withers draaide. En nu ongeveer 4 jaar later, ja, zie ik aan mijn kinderen, als dat liedje dan voorbij komt op de radio, zie ik hun gezicht van, is het ochtend? Die zijn dan helemaal in verwarring ofzo. Het is heel grappig om te zien. Maar dat gebeurt als je er traditie van maakt. Nienke die reageerde in de app en die zegt, ik moet vaak denken aan het liedje Ochtendgymnastiek van Telekids met Carlo en Irene. Een lekker energiek begin van de dag. Ook met mijn eigen kids. Van 3 tot 6 draai ik het vaak in het weekend. Marcel die zegt, als ik oerend hard hoor, moet ik altijd denken aan mijn vader en broer. Toen we naar de TT in Assen gingen. En Loek die moet dan denken aan A Royal van Lord. Want dat start lekker op. Guido die zegt nog Goedemorgen van Nana Mouskouri. Ja, ik weet het. Dat is niet helemaal mijn cup of tea. Maar het kan vast heel erg goed werken, denk ik. Aan de telefoon heb ik Kees. Goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo, jij stuurde een liedje in en dat vond ik zo'n mooi liedje. Draaien we eigenlijk ook vrij weinig op NPO Radio 2. Misschien een beetje tijdens de Soul Night. Maar wat voor betekenis heeft dat liedje voor jou?
1: Nou, ik hoorde het laatst op radio op zusterzender van jullie.
0: Welke zusterzender is dat? Mag je best zeggen hoor.
1: NPO Radio 5.
0: Oh, NPO Radio 5. Ja.
1: En toen werd dit nummer gedraaid. En toen dacht ik van... ja, dit is wel een ontzettend mooi nummer, zeg. Want dat is alsof er een engeltje op je tong is.
0: Op je tong? En waarom dan op je tong?
1: Dat is zo'n uitdrukking.
0: Oh, ik dacht, ja, oh ja. Want het lijkt me dan, als je iets mooi vindt om te horen, dat hij dan je oor plast of zo. Is het Engels. Hey, maar is dat dan ook iets wat je dan 's ochtends vroeg lekker opzet om de dag op te starten?
1: Dat zou een van de mogelijkheden zijn dat ik dat opzet, ja.
0: Ja, want het klinkt ook wel een beetje als een liedje waarvan je denkt, nou, ik zet hem 's avonds lekker aan voor ik mijn bed instap.
1: Ja, nou, het is ook inderdaad voor de zon, denk ik, voor Shine.
0: Ja, nou, ik ga hem draaien. Je hoort hem al op de achtergrond. Zeg jij maar even wie dit is en hoe het liedje heet.
1: Dit is Anita Baker met Sweet Love.
0: Prachtig, Kees. Ik wens je een hele fijne ochtend. Start lekker op.
1: Jullie ook.
0: En nu gaan we met z'n allen opstarten op jouw liedje.
1: Dankjewel.
0: Doei!
1: Doei!

prachtig. De Cranberries. En Zombie. Dat doet eigenlijk een beetje precies wat muziek zou moeten doen. Hè. Het raakt je in je ziel.

Sade en Smooth Operator op NPO Radio 2. Ik heb toevallig vorig weekend de plaat gekocht waar dit liedje op staat. En dan heb je dus een albumversie. En die is zo mooi. Die begint ook met een stukje spraak. Die ga ik binnenkort eens een keertje op de radio draaien. Want die is echt heel leuk om te horen. Vorig jaar, september, zakte Lola Young in elkaar op het podium. Op een festival in New York. En daarna dacht ze, ja, dit gaat allemaal te ver. Ik laat mijn werk vallen. Ik ga mijn gezondheid werken. En ze pakte echt even rust. En een dag nadat ze de Emmy won, dacht ze, yes, I'm ready to go. En ze stapte de studio in. En daar begon een nieuw hoofdstuk van haar leven. Ze heeft zichzelf opnieuw mentaal uitgevonden. En ik denk dat ik dat ook al een beetje hoor in haar muziek. Luister naar het resultaat dat ze samen maakte met James Blake. Haar allernieuwste From Down Here van Lola Young hoor je nu op NPO Radio 2.

Old Garden en Lemon Tree. Zometeen gaan we lekker een bakje doen, een bakje thee. Geen koffie. Nou ja, ik heb hier wel koffie staan ook. Maar dan pak ik thee erbij. En dan kan ik eindelijk met je mee gaan praten over een onderwerp waar ik nooit over kon praten, maar nu eindelijk wel. Ja, dat zo. Naar Cressip en Out of My Bed.

0: is NPO Radio 2.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.

Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Fluorio.
2: Aldi.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Nu
2: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Fluorio.
2: Aldi.
4: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd om importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Het brede initiatief Wij eisen de nacht ontstond vorig jaar na de dood van Lisa van 17 uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, zometeen de muziek van Melissa Etheridge. En Cyril komt ook even binnenvallen. En we gaan ook gezellig even lekker een bakkie doen.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
20: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
21: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
22: Rustig, adem in,
21: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
22: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
26: Oh, Chris,

0: Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
6: De T van

0: Cyril en Stumbling In. Een beetje eigenlijk wat ik ook aan het doen ben op dit moment. Want het is eigenlijk niet mijn programma, het is het programma van Tannas natuurlijk. Maar Tannas is lekker op vakantie. En toen dacht ik, nou, dan kom ik even binnenvallen en dan eens even kijken wat er allemaal te doen is. Hartstikke gezellig, toch?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ja, zo viel ik over dit Bakkie Doen, dat ik dacht, hé, dat is ook leuk. Eindelijk even kletsen met iemand over een onderwerp.

nog niet zoveel over heb gehad. Vorig jaar had ik het namelijk gemist. En toen zei iedereen tegen me zo, wat, kijk je dat niet? Dus toen het nieuwe seizoen begon, dacht ik, ja, ik moet erbij zijn. En op het eerste oog was het niet helemaal mijn ding. Maar ik denk, ja, soms moet je even uit je bubbel of zo, weet je, om iets nieuws te kunnen vinden. Dus dat heb ik dan gedaan. Want anderen zeiden, ja, dat is goud. Dat moet je kijken, dat is goud. Dus nu zit ik dus helemaal in B&B vol liefde. En ik merk dat ik er heel vaak met mensen over wil praten. Want dat is eigenlijk misschien nog wel leuker dan het kijken zelf. Maar tot nu toe ben ik maar één persoon tegengekomen die zei, ja, dat kijk ik ook. Ja, behalve mijn vriendin dan, hè, want we kijken dan samen. Dat vinden we wel heel leuk. En dan moeten we ook wachten met afleveringen tot de ander ook zover is en zo. Gaat niet altijd goed, maar goed. We zijn het aan het doen. Maar ja, goed, nu kom ik dus dan niet echt de juiste mensen tegen of zo. Of wordt er nou minder gekeken? Ik weet het niet. Ik weet van Tannas wel dat ze mega fan is. Maar ja, die is nou net op vakantie. En meestal mis ik haar ook een beetje op de werkvloer. Dan lopen we net langs elkaar heen. Dus dat gaat ook niet altijd even makkelijk. Dus ik dacht, nou, wat is nou een leukere plek om even 2 minuutjes met iemand te praten over B&B dan hier in het programma van Tannas? Zij vindt het ook leuk, toch? Dus pak de telefoon en bel me op 0800 1122.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Novastar met Today Yesterday.

0: Nederlands product van Novastar. Today, yesterday.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Ja, ik kan eindelijk even gezellig een bakkie doen. En vandaag gaat het dan over B&B vol liefde. Vorig jaar heb ik het helemaal niet gekeken. En dit jaar dacht ik, laat ik eens even proberen. En ik ben er helemaal weg van. Dus ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat ik zo graag wil praten over een programma. Maar dan iedereen die ik tegenkom, die kijkt het dan niet of zo op een of andere manier. Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij kijkt wel B&B vol liefde.
2: Jazeker, daar zijn we ook al jaren fan van, ja.
0: Ah, jullie hebben al jarenlang kunnen genieten van deze verhalen. En is dit seizoen eigenlijk een beetje representatief voor de vorige of is dit nog beter?
2: Nou, het is allemaal wel een beetje gelijk. Allemaal wel leuke mensen, wat minder leuke mensen. En maar we genieten er wel van, zeker weten.
0: Oké, en wie is dan jouw favoriete persoon?
2: Wie is het favoriet?
0: Mag ook een bezoeker zijn, hè?
2: Ja, daar kom ik eventjes sowieso gauw niet op. Maar ik weet wel dat ik me wel een beetje erger aan Fred.
0: Je ergert je Fred.
2: Maar een beetje. Ja.
0: Ik denk dat zelfs. Ik sprak net Suzanne de Vries van het NOS Nieuws. En die zei. Die wist eigenlijk helemaal niet zoveel van het programma. Maar die wist wel over Fred. Ik denk dat iedereen Fred kent. Of je het nou kijkt of niet.
2: Ja, Fred is heel speciaal. Fred is heel speciaal.
0: Hij is wel heel erg speciaal, ja. Zo kun je het wel stellen. Ja. Ik heb maar zelden iemand gezien die zich zo ongelukkig kan uitlaten op bepaalde momenten. Ik denk dat hij het allemaal niet zo bedoelt, maar het komt er zo gek uit, weet je wel.
2: Ja, dus, of het is zo gemonteerd, je weet het ook allemaal.
0: Ja,
2: niet,
0: dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar ja. Hij zegt het wel. Hey, en aan wie erger je dan het meeste?
2: Ja, Fred dan.
0: Ook weer Fred.
2: Ja, sorry. Ja, maar dat gaat toch wel. Eventjes flabbergasted. Ik weet nou eventjes. Er ploppen door wat mensen naar boven. Maar dan. Ik ben net wakker.
0: Ik zat gisteravond te kijken. En toen zag ik een beetje van een van de laatste aflevering 24 is dat of zo, geloof ik. En toen dacht ik, ja, gaat hier eigenlijk wel überhaupt een match ontstaan? Wat denk jij? Wat zijn jouw verwachtingen?
2: Ja, dat.
0: Zie je al iets in de lucht hangen? Of.
2: Ja, ik voel wel bepaald. Maar het kan ineens omswitchen. Hè. Je denkt van, dat is een leuke match. En dan ineens. Dan wordt degene gaat dan naar huis op de hoogte. Of ze worden naar huis gestuurd. Het is niet te voorspellen. Het is,
0: nee.
2: Je hoopt dat er iets leuks uitkomt. Maar wat ik je schreef, van je moet het Belgisch eens kijken.
0: Wat is dat dan? Vertel eens even over de Belgische.
2: Ja, dat is ook dan. B&B zoekt lief.
0: B&B zoekt lief.
2: Het is ook B&B eigenaren die dan heel lief zoeken.
0: Ja.
2: En dan hoe het gemonteerd is en hoe de muziek en alles. Nou, het is één grote. Je moet gewoon één afleveringetje kijken om het te vergelijken.
0: Ik hoor dat jouw man ook fan is daar op de achtergrond. Jullie kijken samen, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker, zeker. Hier bezakt beide onze broek af als we kijken. Heerlijk waar.
0: Nou, misschien letterlijk. Nee.
2: Het is zo belachelijk dat je gewoon. Ja, sorry voor de Belgen, maar.
0: Ja.
2: Het is dezelfde formule, maar het is zo. Maar je moet gewoon één aflevering kijken en dan denk je, ja, je heeft gelijk.
0: Nou, ik beloof je, ga ik sowieso doen. Nog even één vraag. Wie heeft wie verleid om dit te gaan kijken? Was jij dat of was het je man?
2: Ja, je hoort van anderen. Kijk, wij wonen in Denemarken.
0: Ja.
2: En we hebben het in Nederland ook altijd al gezien. En dat zet je hier gewoon voort. Maar dat is gewoon omdat vrienden van ons keken, familie keken.
0: Ja.
2: Dat is. Ja, dan ga je ook kijken wat het is natuurlijk. Maar dan raak je er toch aan verknopt.
0: Ja, ik snap
2: absoluut.
0: Het helemaal. Oké, nou, ik hoop dat er nog een hele hoop mooie afleveringen komen die nog tot bijzondere momenten leiden.
2: Ja,
0: want het is tot nu toe een beetje een schat aan mooie, bizarre fragmenten.
2: Ja, wie weet.
0: Oké, dankjewel voor het bellen. Heb ik eindelijk een keer kunnen kletsen.
2: Ja!

0: Bruno Mars op NPO Radio 2. Een treasure. Ja, even kijken naar het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag wat minder regen. En af en toe zon. En dan wordt het daarna 20 graden. Ja, voor het nieuws, de headlines, is hier Suzanne de Vries. Suzanne, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Sam. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Delier, als ik het goed zeg, is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. En dat terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen dollars van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort 850 miljoen dollar overmaken. En Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK weer lekker door.
2: Femke Broeders-Bol inmiddels nummer 2. Komt dichter en dichterbij. Wero. En Wero zit stuk. En Broeders-Bol heeft nog iets over. Komt dichter en dichterbij. Wordt het de Zwitserse of toch Femke Broeders-Bol? Het is uiteindelijk Audrey Wero. 1:55:33. Maar Femke Broeders-Bol verbetert het Nederlands record van 11 Lange.
1: Ze werd tweede dus. En je hoorde het commentator al zeggen. Ze was ook 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange. En na afloop zei Broeders-Bol dat ze nu nog meer vertrouwen heeft dat ze tot de beste in haar vak behoort.
0: Suzanne de Vries, dankjewel. We spreken je zometeen bij het volledige nieuws. Moet ik dat zo zeggen?
1: Ja, mag hoor. Zometeen 8 uur zit ik er weer. Tot dan.
0: Ja, ik vind dat toch. Dit zijn de headlines. Is dat het volledige nieuws op het hele uur?
1: Ja, okay. Komt goed.
0: Tot zometeen.
3: Goudbruin.
0: Oh, wacht even. Wacht even. Nee. Dat moet ik allemaal niet doen. Ik moet eerst introduceren wat ik ga laten horen. Zometeen spelen we Google Vertalen. Weet jij welke track we door Google Translate hebben gegooid? Dan moet je dat even laten weten. Dit is de eerste opgave.
3: Goudbruin, fijnere verleidster door de eeuwen heen, trekt ze naar het westen van ver weg, blijft een dag nooit een frons met goudbruin.
0: Ja, goudbruin. Ik denk dat, Suzanne, jij hebt het al door, of niet?
1: Een beetje, maar ik durf niks te zeggen.
0: Nee. Nou, dat zou ik ook niet doen, want anders kan iedereen meedoen zometeen. Dankjewel.

0: Mijn favoriete karaoke-track is dit. Billy Joel en de Piano Man. Ik denk met mij vele anderen ook.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: We gaan even lekker Google vertalen. En dat betekent dat we liedjes door Google Translate hebben gegooid. En aan jou om te gaan ontcijferen welke titel het gaat. En als je het weet, dan kun je een geurhanger winnen voor in de auto, met de hand uitgezocht door Tanas. En ik heb vandaag aan de telefoon Raymond. Maar Raymond, jij bent niet alleen, hè?
3: Nee, wij zijn met Becky en met Anne.
0: Met Becky en Anne. En wie gaat er met jou meespelen? Is dat dan Becky of Anne?
3: Nou, Becky is de hond.
0: Becky is de hond.
3: Dus daar willen we die geurding voor hebben. Maar Anne die speelt mee.
0: Dat zou het grappig zijn. Als andersom was. Ja, voor Anne heb ik de geurhanger nodig. Want,
3: dat is allemaal heel gemeen.
4: We leven in een camper.
3: Dus. Ja, we leven wel een jaar in een camper. Dus dat gaat op een gegeven moment wel een beetje meuren.
0: Nou, dat dacht ik al. Want jullie zijn dus op reis. Vertel daar eens wat over.
3: Ja, we zijn inderdaad op reis. Voor een jaar. En in april zijn we weggegaan.
0: Ja, in april weggegaan. En, even kijken, dus dat is nu al vier maanden zo.
3: Ja, het gaat hard hoor.
0: Ja, hè? En wat hebben jullie allemaal gezien?
3: Ja, we zijn vanuit Nederland, Oostenrijk, Slovenië, heel de Balkan door. En toen dachten we, we gaan naar Italië. Maar toen, daar was het 80 graden, dus we zijn naar Finland gereden. Ja. En we gaan naar Lapland en dan via Noorwegen terug. Maar we vinden Finland verrassend mooi, dus ik denk dat we daar nog wel wat langer blijven.
0: Oh, wat leuk. Ja, ik heb heel veel goede dingen gehoord over Finland.
3: Ik ben ook fantastisch.
0: Ja, ik ben een keertje geweest, maar toen was ik heel kort. Gewoon even door een bos gewandeld daar, of zo, in de buurt van een grote stad. Maar verder niet zoveel gezien. Maar dat is dan nog niks natuurlijk, vergeleken met wat jullie allemaal zien in die camper.
3: Ja, je ziet inderdaad erg veel. En we zijn nog maar een weekje in Finland, maar het is nu al heel erg mooi, ja.
0: Maar is dat dan niet heel lang, een jaar onderweg zijn met een camper? Waar moet je nog in godsnaam naartoe dan? Of ga je helemaal naar Kazachstan of zo?
3: Nee, Europa is inderdaad wel groot genoeg.
0: Ja.
3: Maar de tijd gaat sowieso wel snel, hoor. Maar we gaan dan inderdaad nog helemaal Finland door. Nou, eer dat je in het noorden bent, ben je ook een paar weken verder. Dan via Noorwegen terug.
0: Ja.
3: En dan willen we een beetje in de herfst, een beetje richting Italië, winter misschien Spanje. En ja, een beetje op die manier. Nou, voor je het weet is het voorbij, hoor.
0: Ja, bijzonder dat jullie dit kunnen doen samen. Maar ik begrijp heel goed dat je op een gegeven moment wel denkt van, nou, het wordt al tijd voor een geurhanger. Dus laten we eens even kijken of we daar iets aan kunnen gaan doen. Want daar moet je wel wat voor doen. Dat krijg je niet zomaar. Als je er twee goed hebt, dan heb je hem binnen. Heb je er één goed, dan mag je alleen het liedje kiezen.
3: Nou, ik denk als ik één goed heb, dat het knap is. Maar,
0: Nou, dan gaan we de eerste opgave nog even voor de toets. Die had je al goed, maar nog even kijken, hoor.
1: Goudbruin, fijnere verleidster, door de eeuwen heen trekt ze naar het westen van ver weg. Blijft een dag nooit een frons met goudbruin.
0: Ja, wat is dat?
3: Ja, dat laatste, daar sloegen we dan natuurlijk op aan. Goudbruin. Golden Brown van de Stranglers.
0: Golden Brown van de Strangles.
5: Golden Brown, fine temptress. Through the ages, she's heading west.
0: Ja, die is helemaal goed natuurlijk. Dan de tweede, want nu wordt het pas echt spannend. De tweede opgave.
1: Goudkleurig. Je bent zo goudkleurig. Ik wil niet alleen zijn. Je bent zo goudkleurig. Je bent zo goudkleurig. Ik ben helemaal van de kaart. En ik weet dat je bang bent. Want harten worden gebroken.
0: Zo, ja, die is niet makkelijk, denk ik.
3: Nee, dat is totaal niet makkelijk. iets met goudbruin in ieder geval.
4: Nee, goudkleurig.
3: Goudkleurig,
0: ja. Niet weer golden brown.
3: Nee, dat wordt hem zeker niet, nee.
0: Nee, nou ja, goed, dan ga ik die toch wel fout rekenen. Dit was het.
5: You're so golden.
0: Ja, dat is Harry Styles.
3: Ja.
0: Met Golden. Ja, dat moet je maar net weten. Ja. Maar ik heb goede hoop voor de laatste. Ik denk dat jullie die wel goed gaan hebben. Luister goed.
1: Dat houdt me aan het zoeken naar een hart van goud. En ik word oud. Dat houdt me aan het zoeken naar een hart van goud. En ik word oud.
0: Ja?
3: Is Heart of Gold, maar hoe heet die nou, joh?
0: Ja, Heart of Gold, oké.
3: Searching for a harder world.
0: Ik reken hem gewoon goed. Dat betekent dat jullie hebben gewonnen. En ik reken nog goed, omdat ik gun jullie gewoon ook die geurhanger. Want ik denk, als je gewoon een jaar lang in zo'n car rondrijdt, dat kan nooit goed gaan. En dan ook nog met een hond.
3: Gooi er maar een doosje in, hoor.
0: Ja, misschien moet jullie een aantal krijgen of zo. Gefeliciteerd, jullie hebben de geurhanger te pakken. Maar nu is de vraag, welke van de liedjes wil je horen? Neil Young, ja, Golden Brown, Harry Styles.
3: Nee, daar gaan we wel voor Neil Young, ja.
0: Neil Young, hè? Ja, dat past eigenlijk ook wel een beetje bij die hele vibe.
3: Ja, ja, heerlijk.
0: Ik snap het, dan rij je rond in zo'n camper en dan denk je, oh ja, dit wil ik wel aanzetten op de achtergrond. Zo. Met het gitaartje erbij. En dan lekker rijden door die bossen van Finland. Een beetje ijs.
3: Dankjewel.
0: En een beetje bomen en zo. En dan een heerlijke geur in de camper.
3: En buiten ruikt het sowieso wel lekker. Naar het bos hier zelf. Nederland.
0: Lekker een raampje open. Hey, ik wens jullie een hele fijne reis. En maak er wat moois van. En deel af en toe wat foto's in de NPO Radio 2 app. Of de luisterapp. Dankjewel.
3: Dankjewel. Hoi.
0: Hoi. Dit is Neil Young, zoals gezegd. En hard op

Alex Warren op NPO Radio 2 en Fever Dream. Nu nog eventjes net voor het nieuws. Deze heerlijke plaat van Michael Sambello, Maniac. Het is goed voor de ochtendgymnastiek. Je kan hier prima op aerobicen. Weet je nog, aerobicen? Moet je wel zo'n strakke legging aan. En dan lekker op en neer springen in de huiskamer. Dat kan gewoon. Het is zaterdag. Geniet ervan.

0: is NPO Radio 2.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Acht uur in de morgen is het. En hier is Suzanne de Vries met het volledige NOS-nieuws. Ja toch, Suzanne?
9: Klopt. Goedemorgen, Sam. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen van 50% op te leggen op bepaalde Canadese producten. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan, zegt deze Canadese verslaggever.
10: They take effect immediately on about $27 billion of Canadian exports, ranging from cement to hockey sticks, and set to hit Ontario, Quebec and British Columbia hardest.
9: Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada hun onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en SC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. En een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. En een bijzondere prestatie voor Femke Broeders-Bol. Ze heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. Vorige week was ze al sneller dan het oude record uit 1992... van Olympisch kampioene Ellen van Lange. En nu heeft ze dat nog een keer verbeterd. Na afloop belde Broeders-Bol meteen Van Lange op en die is heel trots op haar.
11: Dat staat natuurlijk aan alle kanten aan te komen. En ik vind het gewoon heel mooi, want Femke en ik hebben best veel contact over het 800 meter lopen, over tactiek van 800 meter. En ja, dus dan is het ook gewoon heel erg leuk dat het zo goed gaat.
9: Ja, ze noemt Broeders-Bol passievol, leergierig en bevlogen. Het weer, vanochtend nog veel buien. Vanmiddag wat minder regen, af en toe ook zon. Het wordt 20 graden.
8: Suzanne, dankjewel.
9: Graag gedaan.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
13: Mediamarkt.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
24: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
25: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
26: Voel mij zo free.
27: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
28: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
27: Wow, dit is echt nice.
28: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

geschreven voor Janet Jackson. Deze mega-hit van Whitney Houston en How Will I Know. Maar ja, zij zei nee. En toen kwam het terecht bij iemand, een veel jongere zangeres. En die moest nog bewijzen dat ze een ster was. Whitney Houston, dat hoorde je met How Will I Know. Ja, in liedjes worden vaak antwoorden gegeven, maar er worden ook best wel vaak vragen gesteld. Net als Whitney Houston net, How Will I Know? Ja, vandaag hebben we een andere vraag gevonden. En daar gaan we een beetje een antwoord op zoeken. En dat is de vraag, het antwoord op deze vraag. Should I stay or should I go? Ja, should I stay or should I go? Het is een beetje een levensdilemma dat vaker voorkomt. Liefde, moet ik blijven of moet ik bij hem weggaan? Werk, moet ik een nieuwe baan nemen? Maar het kan ook zijn dat je op een feestje staat en zo, dan denk je, nou, het is wel leuk, maar ik moet ook nog dingen doen. Moet ik gaan of moet ik blijven? En dat is best wel lastig af en toe. Nou, ik heb even wat research gedaan. En uiteindelijk vond ik dus deze tip. Als je merkt dat je op een feestje staat en je kijkt naar de klok, ja, dat is dan eigenlijk wel een teken dat je moet gaan. Maar als je de hele tijd naar de dansvloer kijkt en helemaal niet bezig bent met die klok, dan moet je gewoon lekker blijven. Dat is een goeie, toch? En nog een andere tip op dit gebied. Ik heb ooit namelijk een tip gehad van Radio 1-collega Misha Blok. Ik stond toen voor een hele moeilijke beslissing. We woonden toen beide op het eiland Curaçao. En ik twijfelde om terug te gaan naar Nederland. Echt een should I stay or should I go momentje. En ik kwam er maar niet uit. En toen zei ze, nou, als je twijfelt, dan zijn beide beslissingen goed. Als je echt twijfelt. Want er is er geen fouten. Wat je ook kiest, het maakt niet uit. En dat vond ik zo wijs. Ongelooflijk veel aan gehad aan die opmerking van Misha Blok.

here. Chef Special en Speed of Light. Het lijkt een beetje een opgewekt liedje. Maar het is echt best wel diepgaand. Het gaat eigenlijk over dat het leven zo snel gaat dat je af en toe vergeet om er bij stil te staan. En dat is ook wel zo. Soms wil je gewoon even pauze houden. En moet je even bedenken van, oh, dit is eigenlijk wat ik nu...

0: Begin je zaterdag.
1: De thee van Tannas.
0: De thee van Tannas. Dat is Anna met een T ervoor en een Z erachter.
1: NPO Radio 2.

0: In gedachten zit ik nu op een balkonnetje met een heerlijk croissantje voor mijn neus en een glaasje jus d'orange. En dan deze plaat op. Ah, heerlijk toch? Met een zonnetje dat doorbreekt. Heerlijk. Over zon gesproken. Veel regen vanochtend. Maar vanmiddag wat minder buien. En zelfs af en toe zon. Het wordt dan rond de 20 graden. En voor de hoofdpunten van het nieuws is hier Suzanne de Vries. Hallo, Suzanne.
1: Goedemorgen, Sam. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De wedstrijd tussen Waldhof Mannheim en SC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. Verzekeraars hebben steeds vaker te maken met fraudeurs die kunstmatige intelligentie gebruiken om valse claims te doen. Ze gebruiken AI om facturen of schadefoto's te vervalsen. Verzekeraars willen tegen nu.nl niet zeggen wat de omvang van het probleem is, maar wel dat er een toename is. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied en hoe dat kon gebeuren wordt nu onderzocht. En de raceauto's van de Formule 1 rijden morgen voor de laatste keer hun rondjes op Zandvoort. Daarom staat de Grand Prix camping vlakbij het circuit nu alweer vol. En vanochtend stonden er al heel vroeg ook lange rijen mensen te wachten bij de douchecabines.
2: Ik dacht ik ga om 7 uur, dan is het nog rustig, maar dat valt tegen. Het is allemaal waard.
3: Wat maakt het zo mooi?
2: Nou, sowieso de sfeer. Volg het al sinds eind jaren 80, de Formule 1. Meer vanaf de televisie. Eén keer in Spa-Francorchamps geweest, maar nu in 21 hier. Ja, dat is toch uniek.
1: Ja, in Zandvoort zelf is het racefestival ook al dagen aan de gang met allerlei attracties en activiteiten rondom de race.
0: Ja, ik snap het wel. Het is de laatste keer, hè?
1: Ja, dan moet je nog wel even alles eruit halen wat erin zit. Natuurlijk.
0: Ja, ja, ik ben benieuwd. Jeroen is volgens mij ook groot fan van Formule 1 racen. Dus daar zullen we het nog straks nog wel uitgebreid over gaan hebben samen, denk ik, toch?
1: Ja, ja, ja,
0: ik zie hem al knikken. Ja, ja, ja.
4: Het geheel.
0: Nee, ik moet het weer hebben. Oh nee, het weer hebben we natuurlijk al gehad.
1: Hebben we al gehad, ja.
0: Och, ik ben helemaal in de war. Jeetje. Nou ja, dan gaan we toch. Het geheel. Suzanne, dankjewel.
4: Het geheel.
0: Ja, soms zit je zo in de lijn van hoe het op het hele uur gaat. Dat je denkt, nou wat, waar is het weer nou? Maar dat heb ik net zelf voorgelezen. Oh, ik begin een beetje dement te worden, denk ik zo. Het geheel, dat gaan we zo meteen spelen. En daar hebben we een kwalificatievraag voor. De kwalificatievraag, wil je meedoen? De kwalificatievraag is, waar sta je op als je een toespraak houdt? Dus waar sta je op als je een toespraak houdt? Denk even na. NPO luister app en geef door als je het antwoord weet. En wie weet ben jij straks wel de eigenaar van een heerlijk thee van Tannels theepakket.
5: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
6: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: Goedemorgen.
1: De thee van Tannas.
2: Jezus, ja, nog wel je bek dicht. En ga plaatjes draaien,
0: NPO Radio 2.

0: Goedemorgen.
1: De thee van Thomas.
2: Jezus, ja, nog wel je bek dicht. En ga plaatjes draaien,
0: NPO Radio 2.

0: Goedemorgen.
1: De thee van Tannas.
2: Jezus, ja, nog wel je bek dicht. En ga plaatjes draaien,
0: NPO Radio 2.

0: de tweede vraag die ik aan je ga stellen is welke klanken... Oh, misschien moet ik het nog even uitleggen voor de luisteraar. Want op het moment dat jij zometeen het niet meer goed hebt...
1: Ja.
0: Dan gaan we natuurlijk de lijn openzetten. En dan win jij helemaal geen Tevatan als theepakket.
1: Ja, logisch.
0: Ja, ik dacht, ik moet ik toch even mededelen dit.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Tweede vraag. Welke klanken hoor je op NPO Radio 2 tussen de gesprekken door? Welke klanken hoor je tussen de gesprekken door?
1: Welke klanken hoor je op de gesprekken door?
0: Nee, tussen de gesprekken door, ja. En je houdt er heel erg veel van, kan ik je vertellen. En vooral van normaal.
1: Huh.
0: En wat doet normaal?
1: Ja, muziek maken.
0: Muziek, ja, dat is goed, Roy. Jeetje, ik vond het bijna spannend worden. Welke drank noemen we ook wel gerstennat?
1: Bier.
0: Weer goed. Wat doe je in je oren tegen lawaai?
1: Een hoofdtelefoon.
0: Een hoofdtelefoon?
1: Koptelefoon.
0: Ah.
1: Oordopjes,
0: ja. Nou, nog net op de valreep goed. Hoe noem je een plek met caravans en tenten?
1: Camping.
0: Een camping? Dat is wederom goed. Ja, dat betekent dat we doorgaan naar de volgende ronde... en dat we het geheel gaan zoeken. Want je hebt goede antwoorden gegeven. Ik zal ze nog even opnoemen. Podium, muziek, bier, oordopjes en camping. Dus nu is de vraag, wat is het geheel dat we zoeken? En als je het fout hebt, dan gooi ik de lijn open, hè?
1: Festival.
0: Festival. Is dat goed? Helaas, Ronnie, dat is...
2: Het is eigenlijk dat ik sneller denk als praat. Dus.
0: Het is goed! Gefeliciteerd! Ja, ik wilde je eventjes op het verkeerde been zetten. En ik zie al dat er mensen belden. Het leek erop alsof je het fout had. En mensen die stonden meteen stand-by in de wacht. Zo van, oh, hij heeft het fout. Nee hoor, die hebben het hartstikke goed. Jij wint het echte originele thee van Tannas theepakket. Met allemaal verschillende smaken thee met de hand door Tannas uitgezocht. Dus gefeliciteerd daarmee. Ik zal nog even uitleggen. Ja, ik denk dat de meeste mensen het wel begrijpen. Dit weekend is Lowlands in Biddinghuizen. En ja, daar heb je dus een podium, muziek, bier, oordopjes en een camping. En dat maakt samen Lowlands of festivals dus eigenlijk.
1: Nou, gezellig.
0: Ja.
1: Ik ga 12 september weer. Lekker in Dalfsen.
0: In Dalfsen? Wat is daar? Vertel daar eens iets over.
1: Nou, 51 jaar normaal.
0: Ah, natuurlijk. Ik had het kunnen weten, Ronnie. Jij gaat natuurlijk supergraag naar normaal. Dat is ongeveer het enige misschien dan ook wel. Nou, ik wens je een fijne tijd daar.
1: Het is niet weinig.

0: en Break My Stride. Het is tijd voor een spelletje, dames en heren. Het is tijd voor het geheel. Oeh, yeah. Ik heb er zin in. Kan ik je vertellen. En ik hoop Ronnie ook. Ronnie, hallo.
1: Hey Sam, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen Ronnie. Jij komt uit Apeldoorn, daar kom ik net achter.
1: Daar kom je net achter?
0: Ja, daar kom ik net achter.
1: Nou...
0: Ja, want we kennen elkaar al en we spreken elkaar regelmatig, volgens mij, s'nachts.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Ja, en dit wist ik dan nog niet.
1: Nou, bij deze.
0: Hoe is het leven in Apeldoorn?
1: Nou goed, zonnetje komt op, het is licht. Alles wordt weer groener.
0: Ja, het is mooi, hè? Het wordt weer een beetje groener allemaal met die regen van de afgelopen dagen.
1: Ja, helemaal waar.
0: En waar woon je dan in Apeldoorn? In welk deel?
1: West, vlak bij de Apeldoorn.
0: Oh, vlak bij de apenhul, wat leuk. En heb je dan, er was toch laatst een aap ontsnapt of zo?
1: Ja.
0: Of was dat bij Beekse Bergen?
1: Nee, in de apenhul. Maar ik zie ook hier eens papegaaien uit de apenhul in de bomen.
0: Wat gezellig. Wat leuk, dus het is een drukke bedoeling. Ja, ik ken iemand die woonde op de Jaro Meergaard. Ik weet niet of dat is bij een praxis of zo in de buurt. Een Hoornbach daar of ergens.
1: Nee.
0: Dat is niet daar.
1: Nee, dat was midden in de maat, hè.
0: Ja, klopt. De Maat heet dat, ja.
1: Dat, ja, klopt.
0: Ja. Ja, maar daar woon jij niet?
1: Nee. Oké. Nee, dat is een kilometer of 5.
0: Oké. Hey, Ronnie, jij wilde meespelen met het geheel, dus je hebt antwoord gegeven op de kwalificatievraag. Waar sta je op als je een toespraak houdt? Dus dat is eigenlijk ook de eerste vraag die ik aan jou stellen. Wat is het antwoord, Ronnie?
1: Ja, podium.
0: Het podium? Dat is goed. En dan

Hoor je dat? Een soort van kermis-tune zit er doorheen. De La Soul hoorde je en Keep the Faith op NPO Radio 2. Straks hoor je weer rinkels kopen. Van orkest tot verpest. En je maakt kans op een echte heuse eyecatcher. Jeroen van Inkel die staat klaar. Hij staat al te popelen, zie ik door mijn raampje heen. Dus veel plezier daarmee. Zometeen na het nieuws van 9 uur. En ik laat je achter met een beetje jeugdsentiment. Wat vond ik dit een mooi liedje, zeg. Ik zag het ook helemaal voor me, hoe die man dan verliefd was op die vrouw. En zij daar aan het strand zaten met zo'n schilderijtje en een hond. Oh, ik had het zo willen zijn, eigenlijk. Maar dat was ik niet. Nee, het was Josh Jacob Gerdesen. Doei!

0: namen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
2: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastics Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Daar zijn we weer! Carpet Ride komt nu gratis bij.

0: Gaan mediteren? Zend.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infraroodlicht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Pidam, pidam, pidam. Het is 9 uur. Althans, bijna. Stevie Nicks is onderweg met Stop Dragging My Heart Around. Het nieuws van 9 uur. Suzanne de Vries, ik zeg hartelijk goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jeroen. In verschillende steden zijn vrouwen en mannen gisteravond met hun fiets de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Het is deze week, precies een jaar geleden, dat Lisa van 17 uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. Dat veel vrouwen zich nog steeds onveilig voelen, vinden deze vrouwen echt niet kunnen.
6: Ik vind het gewoon echt heel raar dat vrouwen gewoon nog steeds geweld meemaken op de fiets 's avonds. En dat vrouwen nog steeds in nadeel staan ten opzichte van een man.
7: Hey, je bent altijd op je hoede als vrouw. Je moet altijd op je hoede zijn. En daar ben ik zo klaar mee. En ik ben ook moeder van een meisje van 12. En ik denk, godverdomme, zijn we er nou nog steeds niet klaar mee. Maakt me echt boos.
5: De actievoerders roepen ouders op om hun zonen op te voeden. En ook roepen ze mannen op om elkaar te corrigeren. Amerika en Canada hebben geen handelsakkoord bereikt. Daarom gaat de VS importheffingen van 50% opleggen op sommige Canadese producten. De twee landen hadden hun overleg nog een paar dagen verlengd, maar kwamen er dus niet uit. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige premier is er kritiek op hem, omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt en dat terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. En na 16 jaar en bijna 4000 voorstellingen is hij eindelijk weer terug in het luchtvaartmuseum Aviodroom in Lelystad. Het Dakota vliegtuig van de musical Soldaat van Oranje. 16 jaar geleden zou de musical eigenlijk een heel ander vliegtuig gebruiken, maar het lukte niet om het transport rond te krijgen. Het Luchtvaartmuseum schoot Soldaat van Oranje daarom te hulp. En ze hadden alleen niet verwacht dat het zo lang zou duren om het vliegtuig weer terug te krijgen. Maar gelukkig vindt het museum dat helemaal niet erg.
8: Het is een fantastische musical. Ik heb hem 2 keer gezien. Ik hoorde dat er mensen zijn 100 keer geweest. Ja, dat geeft wel aan dat het een uniek iets is. Dit vliegtuig is nu ook nog een stukje unieker, omdat het daar 16 jaar heeft gestaan. Zo kun je het ook zien.
5: Ja, ze hebben het teruggekregen als een soort bouwpakket. De staart, vleugels en de romp zitten los van elkaar ingepakt. Er waren 3 vrachtwagens voor nodig om dat vliegtuig weer terug te brengen.
4: Nou, wat denk je, Suzanne? Zou die nog vliegen als ze hem in elkaar zetten?
5: Ik denk het niet, maar ik dacht wel, ze hebben wel echt een probleem als die Soldaat van Oranje musical nou weer doorgaat.
4: Weer die terugkomt.
5: Ze weer terug gaan brengen.
4: Ja, dat lijkt me ook een leuke uitdaging. Ja.
5: Het weer, ja, veel regen vanochtend, maar vanmiddag wat minder buien en zelfs af en toe zon. Het wordt dan 20 graden. Morgen zon en wolken en dan wordt het 18 tot 21 graden.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
14: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: 30 augustus start de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
23: Of was.
22: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
23: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
24: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
27: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelen.
24: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
22: Doneer op kwf.nl.
25: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt, in tijd en dimensie, zal het radioprogramma van Jeroen van Enkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.

0: wakker voor de radioshow van vandaag. 22 augustus, vrienden, hartelijk goedemorgen. We hebben straks de winkels kopen. Van orkest tot verpest, action, radioprogramma. En ook nieuws over Orgel Joke.
1: Hallo!
0: Yes, de show zit geraakt. Hallo, hallo.
1: Mr. Winkel.
0: Van Inkel.
1: Oh, Mr. Winkel, Henkel.
2: Radio.

0: vaker gaat in die muziekindustrie. Kwamen ze elkaar tegen ergens in een studiocomplex. En een beetje met een glimlach op haar gezicht vroeg Stevie aan Tom Petty: zou je nog eens een keer een liedje voor mij willen schrijven eventueel? Hij dacht dat het helemaal niet serieus was, maar dat was ze wel. En uiteindelijk werd deze Stop Dragging My Heart Around, de track die Tom Petty voor haar schreef en ook samen met haar meedeed. Dames en heren, jongens en meisjes. In het noorden, het westen, het oosten en het zuiden van de Lage Landen is dit de grote Rinkel de Kinkel uitzending voor 22 augustus 2026. Ik kan meedoen met de show, dat is altijd heel grappig. Via telefoon 0800-1122 en daadwerkelijk kan je even op de webcam stiekem meekijken. Nemen we de telefoon nog aan ook? Ja, dat is wel eens anders bij andere radiostations. En natuurlijk ook het digitale doorgeeflaar kun je gebruiken om te communiceren met de studio. En we horen graag wat je plannen zijn vandaag natuurlijk. Wat je wil gaan uitspoken, kun je dus allemaal aan ons doorgeven. En mocht je op vakantie zijn, laat even weten waar je naar de show luistert. Dat vinden we ook altijd grappig. Kunnen we nog even een speldje op de landkaart zetten. Een fotootje erbij. Dat is helemaal super gezellig. En het laatste vakantieweekend voor de regio Zuid. Maandag zit de zomervakantie er officieel op. En mag iedereen weer lekker aan de bak. Ik wens je nu al bij voorbaat heel veel sterkte. En de naam Joken Meijer Wapenaar zeg je misschien niet zoveel, maar wel als ik je vertel dat het Orgel Joken is. Ja. Deze zomer staat ze op veel festivalpodia. En ze mocht bijna op het WK voetbal optreden. Dat ging helaas niet door, maar vandaag staat ze toch nog op een WK. Ja, namelijk het WK Hockey. Want ze kregen deze uitnodiging.
1: Bij het WK Hockey staat een heel mooi podium voor jou klaar met heel veel juichende fans. Dus heel blij dat je komt en we zien je dan.
0: Daar hoefde Joke natuurlijk niet lang over na te denken.
2: Echt super gaaf, echt heel leuk. Want ja, het was toch een tegenvaller dat ik niet naar de WK kon. Dus dat ik nu bij de Hockey WK mag, dan lekker in Nederland. Ja, daar ben ik super blij mee en ik heb er heel veel zin in.
0: Vertel alvast wat we kunnen verwachten van je optreden, Joke.
2: Ze willen dat ik Bill Helmers natuurlijk wel mee open. Ja. Eventueel ook een stukje Viva Hollandia.

0: Ik ga proberen een feestje van te maken met jullie. En als jullie meedoen, dan komt dat zeker goed. Ik ga jullie zien.
1: Hey, wat een leuke berichten daar van Orgel Joke. En ook zij is welkom in Rinkel de Kinkel. We doen het samen, hè, deze show.
2: Met elkaar hebben we een web gecreëerd van feest, liefde, ontspanning.
1: En ontspanning. Dat kun je allemaal vinden hierover.

En zo veden we langzaam deze plaat uit van Phil Collins. Soms werkt dat zo. Mijn persoonlijke voorkeur zijn liedjes die echt een einde hebben. Dat noemen we dat een staatslot. Maar dan klaboem, klabam, babam, koe. En dat het nummer dan klaar is. Maar zo werkt het helaas niet in het echte leven. Want soms denken ze wel eens tegen het einde van het nummer, ja, hoe gaan we dan een einde eraan breien? En dan krijg je een zogenaamde fade-out, wat je zojuist voorbij hoorde komen. Hey, goedemorgen. Zaterdagochtend. De wereld is weer lekker begonnen. Het is weer veilig om buiten te lopen. Het weer is niet echt helemaal goddelijk, om het zo maar te zeggen. Maar wel fijn voor de plantjes en ook tegen de bosbranden. Veel buien vanmorgen. Vanmiddag geleidelijk minder regen. Af en toe zon door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Ik ben benieuwd trouwens straks om 12 uur bij de sprintrace op Zandvoort wat het weer dan zal zijn. Want een beetje regen kan altijd wel in het voordeel zijn van Max. Dus die kans dat hij nog het verschil kan maken. Even kijken wat er allemaal binnenkomt via de luisterapp. Digitale doorgeefluik. Michael die zegt, goedemorgen, we luisteren vanaf de Noordkap in Noorwegen. Oh, nice Michael. Kleine roadtrip. Nog maar 300 kilometer terug naar huis. Ja Michael, het zijn echte kilometers. Je moet maar altijd zo denken, in Amerika als je dan zeg maar op visite gaat bij buren, moet je ook 200 kilometer rijden. De afstanden zijn daar ook zo lekker groot. Hetzelfde geldt natuurlijk een beetje in Noorwegen. Dennis, goedemorgen, nog even aan het werk, zegt hij. Vanmiddag gezellig barbecue met mijn broer. Ah, oké. Okay. Het is een beetje een mannending, hè, barbecue. Achter zo'n green egg staan, een beetje stoer kijken, elkaar advies geven. Ja, is leuk, hoor erbij. Jay zegt, we zijn onderweg naar onze net geopende winkel in Leeuwarden. Nou, dan ben ik wel even benieuwd. Jay, laat nog even weten wat voor winkel is. Klopt het dat het erotische artikelen zijn, Jay? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Chantal die zegt, wij zijn dit weekend op de Schelling met z'n tweeën. Klein huisje op een park. En het bed ligt super lekker. Helemaal zen. Ja, dat is inderdaad een dingetje. Als je dan ergens in een lekker hotel of verblijf zit, lijkt het vaak dat het bed lekkerder slaapt als thuis. Ik was afgelopen weekend was ik in Noordwijk, in Villa de Duinen. En daar hebben ze hele lekkere bedden. En die hebben we helemaal gesloopt om te kijken wat er nou op lag. Dat was met een topper. Weet je wel, dat werkt dan zo. Hebben ze een matras en dan daarop een topper en daarop nog een laagje. Maar we wilden weten, welke laagjes zijn dat allemaal? Daar zijn we achtergekomen. Maar eigenlijk mag geen reclame maken. Dus dat doen we uiteraard niet. Maar ik blijf ze sturen via digitale doorgeven.

0: Nou, lieve luisteraars van Radio 2, niet vergeten, je bent weer... Lekker blij! Ja, om te doen en laten wat je wil. Ik moet trouwens wel eventjes iets rechtzetten, want Jeanne die stuurde ons een bericht. Goedemorgen Jeroen, ik ga ieder jaar met twee vriendinnen barbecuen. Dus barbecue is zeker niet een mannending. Ja, even opkomen voor de sisterhood. Hartstikke goed, Jeanne. Wie is bij jullie thuis de baas over de barbecue? Suzanne, Daniel of jij?
1: Nou, ik toch wel.
0: Oh, ja, oké. Okay. Ja. Goed zo.
1: Maar ik ben wel vegetariër. Ik maak gewoon lekker...
0: Hoe doe je dat dan?
1: Ja, gewoon allemaal lekker groente snijd ik dan. Ja? In zo'n in een bakje. En die rokerige smaak die erbij komt, heerlijk.
0: Oh, oké. Okay. Moet je dat dan in een folie doen? Of hoe doe je dat dan?
1: Ja, gewoon in zo'n foliebakje doen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Dan op de barbecue.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dames en heren, we moeten even de dingen wel even rechtzetten natuurlijk. Het is dus geen mannen dingen barbecue. En zo werd het. 9:30 precies. En wat gebeurt er allemaal in de wereld, Suzanne?
1: Oh, Lucky, de man van wie de politie niet weet wie het is, is niet een Canadese man. De man ligt in een verzorgingstehuis en kan niet zeggen wie hij is. Na een oproep van de politie kwamen er tips binnen dat Lucky een vermiste Canadees zou kunnen zijn. Hun foto's lijken heel erg op elkaar, maar het blijkt dus niet dezelfde man te zijn, zegt de politie. Bij een crash van een klein vliegtuigje in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. Na de zonsverduistering van laatst is er weer een mooi natuurfenomeen op komst. Volgende week vrijdag is in Nederland een maansverduistering te zien. Of je het ook echt kunt gaan volgen hangt af of het dan bewolkt is of niet. En het is het weekend van de Formule 1 natuurlijk. De raceauto's die rijden morgen voor de laatste keer hun rondjes op Zandvoort. En niet alleen voor Max Verstappen is het een zwaar weekend.
2: Ik ben misschien kwijt.
3: Nu al?
2: Ja.
3: Wat is er gebeurd?
2: Ja, weet ik niet. Feestje hier en daar, weet je wel. Ja, dat gaat vanzelf. Hè.
3: Ja.
2: Dus,
3: je moet nog een tweede weekend?
2: Ik moet nog twee dagen. Drie. Ja.
3: Het is zaterdag vandaag.
2: Ja, dan moet ik nog drie dagen.
3: Het is maandag dan?
2: Naar huis toe. Ja. Helaas.
1: Ja, een van de fans op het circuit. Ja, heel veel fans die zijn daar natuurlijk al in Zandvoort om alles goed te kunnen volgen. Velen sliepen op campings, maar ook heel veel zijn er nu onderweg. Want journalisten die zien dat het heel erg druk is in de treinen richting Zandvoort. Het weer, vanochtend veel buien. Vanmiddag minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Yeah, I mean, can you imagine an extraterrestrial
4: discharge? Listening to radio waves from space. Omdat je juist meer wil voelen.
0: Oh ja, er zijn heel veel manieren hoe je geld kan besparen deze herfst. Dus al dadelijk krijg je daar een tip over hier. In de Rinkel de Kikkels Show.

geen foto's, alsjeblieft. Nee. Even niet. Ik ben aan het werk straks na de show. Eventueel. Nee, geen foto's. Leave me alone. Zei ik toch, ja. Ik kan me wel voorstellen dat Michael Jackson op een bepaald moment in tijd en dimensie besloot dit nummer te maken, te schrijven. En vrienden, vriendinnen, de zaterdag is in ontwikkeling. En misschien heb je al een zware week achter de rug. Weet je wel, misschien zijn er heel veel dingen gebeurd. Dan moet je nu een beetje herstellen. En we helpen jullie wel een beetje bovenop. Weet je wat altijd helpt? Is bijvoorbeeld denken aan lekker eten. Ja, doe ik ook wel eens. Aan een lekker toetje, een dessert, weet je wel. Weet je trouwens hoe een dessert heet dat je maar soms krijgt? Dat noemen ze een af en toetje. Ja, af en toetje. Denk er maar aan. Dan kan je misschien nog een beetje lachen. Humor in de wereld. A smile on your face op deze zaterdagochtend. Terwijl je de wind door je haren voelt waaien, draaien wij Michael Murphy.

geen foto's, alsjeblieft. Nee. Even niet. Ik ben aan het werk straks na de show. Eventueel. Nee, geen foto's. Leave me alone. Zei ik toch, ja. Ik kan me wel voorstellen dat Michael Jackson op een bepaald moment in tijd en dimensie besloot dit nummer te maken, te schrijven. En vrienden, vriendinnen, de zaterdag is in ontwikkeling. En misschien heb je al een zware week achter de rug. Weet je wel, misschien zijn er heel veel dingen gebeurd. Dan moet je nu een beetje herstellen. En we helpen je er wel een beetje bovenop. Weet je wat altijd helpt? Is bijvoorbeeld denken aan lekker eten. Ja, dat doe ik ook wel eens. Aan een lekker toetje, een dessert, weet je wel. Weet je trouwens hoe een dessert heet dat je maar soms krijgt? Dat noemen ze

Stel dat Michael Jackson op een bepaald moment in tijd en dimensie besloot dit nummer te maken, te schrijven. En vrienden, vriendinnen, de zaterdag is in ontwikkeling. En misschien heb je al een zware week achter de rug. Weet je wel, misschien zijn er heel veel dingen gebeurd. En moet je nu een beetje herstellen. En we helpen je er wel een beetje bovenop. Weet je wat altijd helpt? Is bijvoorbeeld denken aan lekker eten. Ja, dat doe ik ook wel eens. Aan een lekker toetje, een dessert, weet je wel. Weet je trouwens hoe een dessert heet dat je maar soms krijgt? Dat noemen ze een af en toetje. Ja, af en toetje. Denk er maar aan. Dan kan je misschien nog een beetje lachen. Humor in de wereld. A smile on your face op deze zaterdagochtend. Terwijl je de wind door je haren voelt waaien, draaien wij Michael Murphy.

0: daarvoor hoorde je Michael Murphy. En een prachtig mooie verhaal, een beetje triest over Wildfire. Over een meisje die een pony heeft waar ze helemaal verliefd op is. En die pony ontsnapt en dan rent ze in een enorme storm achter de pony aan. Dat is de Wildfire. Maar, ja, ja. En Ans die zegt Wildfire, dat is langs geleden, heel lang geleden. Prachtig. Nou, dankjewel voor je bericht, Ans. Monique reageert er ook op, zegt prachtig nummer. Kijk, en daar doen we het voor, om je te verrassen. En hier en daar muggetietjes te bezorgen.
1: De Rinkel de Kinkel Fashion File. De Fashion File.
0: Ja, als je geld wil besparen deze herfst en er toch stralend bij wil lopen, dan is ons advies: ga dan de deur uit, zoals actrice Margaret Qualley. Dat is niet zeg maar de kwalificatie bij de Formule 1, dat noemen ze ook zo, Qualley, maar dat is haar achternaam gewoon. Dus zij droeg bij de première van haar nieuwste film naakte schoenen, zoals dat genoemd wordt. Het zijn een soort blote voeten sandalen. Er is alleen een stukje leer om de hiel en een paar dunne bandjes om de enkel. En je tenen en je voetzolen zijn dus gewoon bloot. Dat is hip, zeg maar. Dat is nu de mode. Ze noemen de look freaky, de modehuizen. Het is behoorlijk verwarrend en ook best wel niet esthetisch, eerlijk gezegd. Want weet je wat het nadeel is van met blote voeten lopen? Van die bosgekkies die aan cacao-ceremonies doen. En hippies die vroeger dan over de straat in Amsterdam liepen. Als ze dan de voet optillen en je kijkt naar de onderkant. Lijkt wel of die mat zwart gespoten zijn. Al die smerige rotzooi. Ja. Zo'n kotsen. Maar je bent wel heel...

zul je nou, Lenny, de vrouwen in zijn leven ziet, heeft hij geen enkele reden om weg te willen, wat mij betreft. I want to get away. Fly, fly, fly, fly away. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. Af en toe zon. Goed nieuws trouwens voor Joey Bob. Douwe Bob. Zijn vrouw Anouk en hij natuurlijk ook zijn in verwachting. Yo, februari is uitgerekend. Dat wordt een gezellig moment daar in Huizen Bob.

0: is maar één N. P.
1: NPO Radio 2.

0: om je heupen stil te houden. Als Ray haar liedjes doet, het is echt helemaal ontvangen.
1: En geven.
0: Dat is het. Vooral lekker alles geven. Hey, straks een rinkel de kinkel. De rinkels kopen. En interessante vraag, gooien we even voor.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
14: Hey, zo dadelijk. De muzikale oorverwenning van Sheryl Crow. Nu kijken wat er gebeurt in de wereld. NOS Journaal is hier met Suzanne de Vries.
15: Goedemorgen Jeroen. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte de Amerikaanse tak van TikTok voor de rechter, omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet goed zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen, en dat was in strijd met de wet. In Overijssel is veel kritiek op een plan om verwilderde katten af te schieten. Dat zou nodig zijn om weidevogels te beschermen. Deze onderzoeker zegt tegen Nieuwsuur dat er in het leefgebied van weidevogels veel katten komen.
16: Veel meer dan de natuurlijke dichtheid van andere roofdieren. Dus voor zo'n weidevogel betekent dat hij continu op zijn hoede moet zijn, of als de kuikens al uit het ei zijn en druk op zoek zijn om voedsel te vinden, die moet zich dan plat gaan drukken tegen de grond, zodat ze zich kunnen verstoppen in het hoge gras, zodat ze niet zichtbaar zijn voor de kat.
15: Ja, een petitie tegen het voorstel om de katten af te schieten is inmiddels al ruim 50.000 keer ondertekend. De provincie zegt dat afschieten één van de mogelijkheden is om katten in natuurgebieden te beheersen, maar dat alle opties nog op tafel liggen. En het voorstel wordt volgend jaar besproken. In een dorp in de Amerikaanse staat New Mexico is een man gedood door een beer. De hulpdiensten kregen een melding en gingen er meteen naartoe, maar konden de man niet meer redden. De beer was het bos ingevlucht en is doodgeschoten. En de Brusselse minister-president Boris Dillies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari vaak kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Dat werd ook meteen duidelijk toen hij vragen kreeg van de Vlaamse pers.
17: Wat wordt uw prioriteit als minister-president?
18: Ik moet werken voor Brussel. Samen voor het moment. En hoe zullen zien?
17: Hoe het loopt.
18: Ja.
15: Ja, omdat kon je er wat uit op aanmaken?
14: Nou, nee.
15: Ja, omdat Brussel tweetalig is, zei Dillies gelijk al dat hij Nederlands zal gaan leren. En nu een half jaar later gaat het ook echt gebeuren.
14: Ik moet meteen denken aan de Pink Panther, weet je wel, met die Pieter Sellers. Die praat dan ook Frans met een Engels accent, of Engels met een Frans accent. Hier.
19: Mm-hmm. This is your dear goodbye. Oh.
14: No.
19: Oh,
14: no.
19: Nice, Dirk. Oh. I thought you said your dog did not bite. That is not my dog.
14: Dat is mijn dog. Oké, okay, dan moet ik nadenken. Sorry, ik dwaalde even af.
15: Het weer, veel regen vanochtend, maar vanmiddag wat minder buien. En zelfs af en toe zon dan, het wordt 20 graden.
14: Situatie op de wegen, die horen we van Rijn Baartmans. Goedemorgen, Rijn.
20: Goedemorgen, 25 kilometer file in totaal. Vooral omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. En dat merk je op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen Terheide en Raamsdonksveer. 5 kilometer en een kleine 10 minuten oponthoud. Ook is het al druk richting de wegen naar het autocircuit in Zandvoort, bijvoorbeeld op de N200. De vertragingstijd schommelt tussen de 5 en 10 minuten.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
27: Oh, nee hè.
28: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
27: Ja, weer eens.
28: Nou, tof jij even?
27: Oh ja?
28: Ik heb net koffie gezet.
27: Lekker.
28: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
29: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
30: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
31: Voor wie zijn we ook alweer?
30: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
30: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
33: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
34: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
35: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
34: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
35: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
33: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
14: Nog een beetje te twijfelen. Moet ik nou die. Is het de rode die ik moet nemen? Of zal ik de blauwe nemen?
7: You take the blue pill.
14: Ja.
7: The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
14: Okay.
7: You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.

Nou, vrienden, alles ligt klaar voor een action-packed radioprogramma. 16 graden bovenop de Radio 2 Zetmaster. Daar is het bewolkt. Ja, rikkelskopen komen er nog aan. Van orkest tot verpest. En ik zeg ook even...

0: Er is niets zo aantrekkelijk voor een vrouw als een man die lijdt aan een verloren liefde. Jan Wolkers. Ja. Goeie teksten vliegen laag over in de Grote Rinkelshow. 22 augustus. Laat van je horen via 0800-1122 of de NPO Luisterapp. En zometeen oud en vertrouwd rinkels kopen. En heb je vandaag nog niks op de planning staan? Nou, dan kun je je dag weer vullen met een behoorlijke lading sport. Vanmiddag het WK hockey, het EK turnen, de televisie en natuurlijk de Formule 1 vanaf Zandvoort. Straks om 12 uur de sprintrace. Gaat Max daar weer winnen vandaag?
1: Als hij een goede auto heeft, nou, dan misschien wel, ja. Het ligt helemaal aan de auto.
0: Ja, het ligt een groot deel aan de auto. Maar dat is het mooie van Max. Wat met de auto fout gaat, weet hij dan vaak als rijder min of meer te compenseren. Maar het houdt ergens op natuurlijk. Om echt mee te doen in de voorhoede heeft hij echt wel een goede bak nodig. De laatste rondes van de Grand Prix in Nederland natuurlijk. Fans zijn in ieder geval niet bang om radicale stappen te ondernemen volgend seizoen.
2: Ja, we hebben nu al plannen om misschien met z'n allen nog volgend jaar naar België te verhuizen.
0: Ja, België, dat is natuurlijk ook een heel goed alternatief. En het is eigenlijk ook goed te rijden. Het is ook een hele mooie Grand Prix daar tussen de bergen van de Ardennen. De heuvels van de Ardennen. En groot feest voor twee legendes vandaag. We vieren de verjaardagen van Dua Lipa en Felix Murders.
3: Hoera!
0: Yo! Samen zijn ze 112 geworden. Wel een beste mijlpaaltje. En er is natuurlijk altijd baas boven baas. Je hebt bijvoorbeeld de Engelse Ethel Caterham. Zij heeft zoiets van, ja, die Felix Murders, dat is allemaal wel, maar ik ben lekker verder. Zij wordt deze week 117 jaar. 117. Oi, oi, oi, oi. Haar advies, conflicten vermijden, luisteren naar anderen en doen wat je leuk vindt. En het mooie is, Ethel die ontdekt nog steeds nieuwe dingen in het leven. Dus misschien dat nieuwsgierig blijven er ook wel bij hoort om zo'n mooie, respectabele leeftijd te halen. Ja. En gewoon luisteren naar Radio 2, toch?
4: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Voelen.
4: Omdat je dingen wil helen.
0: Helen.
4: Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Ja.
4: Of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
0: Ja, dat zijn toch wel de goede adviezen die je hier hoort.
5: NPO Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

Het was een lange periode van veel drank en drugs in het leven van John. En op een gegeven moment kreeg je wel door dat het eigenlijk zo niet door kon gaan. En hij was gestopt met alles. En hij werd 's ochtends wakker en hij was een beetje helderder, maar hij was er nog niet helemaal. Hij ging achter de piano zitten en hij ging een lied schrijven. Dat was dit lied. Zo van, hey, have a little faith. Heb een beetje geloof in mij. En dan ga ik het wel redden. Ja, dat zeggen veel junks natuurlijk. Maar volgens mij in het geval van John Hyde is het wel goed afgelopen. Hè?

0: vrienden. Het is zaterdagochtend. Veel buien, vanmiddag redelijk minder regen, af en toe zon. Wordt 20 graden. Even kijken wat er in de NPO Luister app gebeurt. Digitale doorgrijflaak. Mente zegt goedemorgen. Ik luister aan jullie vanuit Marokko. Oh ja, yeah. Een prachtig mooie land, Mente. Geniet ervan. En Colin zegt beterschap aan Mr. Eyecatcher. Hij wordt gemist. Ja, inderdaad. Jesse Spikkelman, hij is nog ziek. Maar voor hem in de plaats hebben wij Joy.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een applaus voor Joy. Ja.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel dat je voor Jesse wil invallen.
1: Ja, zware taak.
0: Zware taak, ja. En Jesse, heel veel beterschap natuurlijk. Super verveeld. Hij was op vakantie en komt terug in Nederland. Krijgt een enorme keelontsteking. Dat moeten we allemaal niet hebben. Dus, en Pieter heeft een hele mooie jingle voor ons gemaakt. Maar joh, daar komt hij.
2: Rinkel de Hukinkel.
0: Ja. Dankjewel, Pieter. Oh, we zijn lekker vrij de hele dag. Ja. Het radiostation waar sinds deze week de nieuwe ochtendshow loopt. Met Daniel Lippens en Roelof de Vries.

0: Zoals Meatloaf het ook wel zegt af en toe.
1: On a hot summer night, would you offer your ears to Van Inkle?
2: Yes.
1: Well, I would, so get down with your bad selves and listen to some great rock and roll.
0: Yeah, thank you, Marvin. Het is wel tijd geworden voor het vaste onderdeel van de radioshow rond dit tijdstip, namelijk de rinkelscopen. De vraag is, hoe gaat jouw week eruit zien? De sterrenvertelletje. Waterman, je krijgt een 7. Je krijgt deze week een compliment van iemand van wie je totaal niet verwacht. Geniet ervan en schrijf het op een briefje, zodat je het niet vergeet.
3: Vissen dan, een 8. Je gaat deze week heel veel geld besparen zonder dat je het door hebt. Waarschijnlijk omdat je iets vergeet te kopen in de supermarkt. Dus trakteer jezelf op een ijsje.
0: En Ram, een 6. Je krijgt een bericht van iemand die je al lang niet gesproken hebt. Je bent argwanend, maar stuur toch een antwoord. Het zal je wat moois opleveren.
3: Stier, een 9. Er staat je deze week iets lekkers te wachten. Of het nou een etentje, gebakje of zak chips is. Je gaat ervan genieten. Maar deel het ook met een ander.
0: Tweelingen, je krijgt een 8 voor deze week. Je hebt deze week een briljant idee. Iemand anders vindt het eerst een beetje raar, maar uiteindelijk blijkt dat jij gelijk hebt. Geniet daar vooral even van.
3: Kreeft, een 5. Je bent deze week iets kwijt. Je gaat overal zoeken, behalve op de plek waar het uiteindelijk blijkt te liggen. Waarschijnlijk recht voor je neus, zoals altijd.
0: En dan de Leo, een 9. Je krijgt deze week onverwacht goed nieuws. Je eerste reactie is om meteen aan iemand te vertellen. Doe dat vooral, maar zorg dat je niet te gretig klinkt.
3: Maag dan, een 7. Je gaat deze week iets aanpakken waar je al maanden tegenaan hikt. Daarna voel je je fantastisch. Totdat je beseft dat er 46 andere klussen op je staan te wachten.
0: En bij schaal 6, je gaat deze week een belangrijke keuze maken. Links of rechts, gezond eten of toch pizza. De sterren zijn verdeeld, maar je koelkast lijkt de doorslag te geven.
3: Schorpioen, een 4. Pas op met online shoppen. Voor je het weet, heb je iets besteld waar je later niet meer weet waarom je dat hebt besteld. De bezorger kent je inmiddels beter dan je buren.
0: Boogschutter, een 8. Je krijgt deze week een uitnodiging voor iets waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ga toch maar. Waarschijnlijk wordt het veel leuker dan je vooraf dacht.
3: Steenbok, dan tot slot in de rinkelscopen, een 7. Je gaat deze week eindelijk iets afmaken. Dat geeft een heerlijk gevoel. Daarna mag je meteen iets nieuws beginnen om het jezelf weer lekker moeilijk te maken.
0: Zo, en daar waren ze weer allemaal. Achter elkaar, helemaal compleet. Je kan het straks even teruglezen op mijn Instagram-account. Daar zullen ze, als het nog lukt. We zijn er druk mee bezig.
3: Even moeilijk, maar komt goed.
0: Het komt goed. Zetten we ze op Instagram. Kun je ze even teruglezen. En je weet het, hè. Je week is niet compleet als je rinkelscoop niet weet.
4: NPO Radio 2 Topsong.
5: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: zijn in de grote Rinkelshow, is het tijd voor een beetje...
1: schattig dierennieuws.
0: Ja, het is niet helemaal dierennieuws, maar ook weer wel. Het is bijna te bizar om echt te geloven. Het is een verhaal van de Spanjaard Marcos Rodriguez Pantoja. Hij werd op 7-jarige leeftijd achtergelaten door zijn familie in de bergen van Zuid-Spanje. Jij gelooft het niet. En daar heeft hij zo'n 12 jaar tussen de wolven geleefd. Hij gromde en 's avonds bij volle maan was hij ook aan het huilen, aan het janken. En uiteindelijk kwam hij terecht bij een geitenhoede. Die heeft hem onder zijn hoede genomen. En uiteindelijk, na lange tijd, is hij overleden. En die geitenhoede, maar bleef Marcos alleen achter. En volgens zijn eigen verhaal werd hij toen opgenomen door een roedel wolven. 12 jaar lang heeft hij met die wolven geleefd, geblaft en gehuild. En uiteindelijk is hij een beetje onder dwang weer in de bewoonde wereld terechtgekomen. Maar hij werd er nooit echt blij van. En deze week is het trieste nieuws binnengekomen dat hij is overleden. Ja, zullen we nog één keer de wolf laten horen ter nagedachtenis? Marcos, ja. Marcos Rodriguez Pantoja. Hij is niet meer. De grote vraag is natuurlijk... is hij in de mensen- of de dierenhemel terechtgekomen? Zullen we nooit achterkomen.

En toch is het vandaag een bijzondere dag, 22 augustus. Het is namelijk 162 jaar geleden de eerste conventie van Genève. Het Rode Kruis wordt opgericht en de eerste afspraken over de behandeling van oorlogsslachtoffers en bescherming van gewonde soldaten en medische ploegen wordt gemaakt. 162 jaar geleden werden die afspraken gemaakt. En anno 2026 zijn er nog maar weinig oorlogsvoerende landen die zich hieraan houden. Helaas, pindakaas, eigenlijk wel treurig natuurlijk. Wat dat betreft, een opfriscursus zou geen kwaad kunnen. Over dat als een militair gewond is en hij ligt ergens, dan, ja, dan gelden daar bepaalde regels onder. Het zou fijn zijn als sommige mensen daar nog eens even goed naar zouden luisteren. Hè? Poetin? Netanyahu? Ik noem maar even een paar mensen. Laten we het positief houden, vrienden.

0: glas is half vol. Maar dan op zegels die only way is up. Lekker positief muziek in de Rinkel, de Kinkel Show.
1: Deze jingle is bedoeld om te vertellen dat we niet moeilijk gaan doen over het feit dat we even tussenuit gaan voor de reclame. Dus geen uitgebreide vormgeving om te laten weten dat we zo
0: Snow Patrol gaan draaien.
1: Die ruimte gebruiken we ergens anders voor. Doe maar, Jeroen.
0: Nou, dan kan ik mooi even vertellen dat we straks van orkest tot verpest doen. En ik heb nieuws over een restaurant in Bangkok met een heel interessant goed concept.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
2: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
3: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
2: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
3: Dus je wilt naar Albanië?
2: Klopt. Ik zag dat NAV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
3: Gaat NAV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
2: Jazeker. Bij NAV kun je dat combineren.
3: Hoofdstadskopje, geloof ik toch?
2: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Woehoe!
10: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Woehoe!
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks, bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
18: Oké, Snow Patrol en Shut Your Eyes. Krijg je zo direct een podium op Radio 2. Het is 1 minuut voor 11. NOS Journaal, Suzanne de Vries, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Jeroen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. Schapenhouders lopen vanaf vandaag in estafette naar Brussel. Ze willen bij de Europese Commissie onder de aandacht brengen dat ze het moeilijk hebben. Het komt doordat steeds meer landbouwsubsidies stoppen en andere problemen zich opstapelen. Dat zegt deze schapenhouder.
20: De landbouwsubsidies. En, nou ja, dus je begint eigenlijk met een gat. Nou ja, dat, je kan altijd wel wat hebben. En daarna begon het eigenlijk te stapelen. Dus we kregen blauwtong. Nou, dat werden vrij hoge kosten om te vaccineren. Q-koortsenting is veel duurder geworden. Sommige herders hebben te maken met een wolf. Daar moeten ze veel arbeid voor inzetten of materialen voor aanschaffen.
19: De start was vandaag op Texel en op 13 oktober moet de estafette aankomen in Brussel. Een 14-jarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht is opgepakt omdat hij zich voordeed als agent. Hij werkte samen met een 27-jarige man uit Rotterdam en hij is ook aangehouden. Ze sloegen toe in de regio Zwolle. De politie heeft de twee opgespoord aan de hand van camerabeelden. En buurtbewoners bij het Netflix-kantoor in Amsterdam zeggen dat ze al 6 maanden last hebben van een grote verbouwing. Volgens hen beginnen de werkzaamheden soms al rond 6 uur in de ochtend en gaan ze door tot laat in de avond, ook in het weekend. Ze zijn er helemaal klaar mee.
11: Het punt is dat we onze rust niet krijgen als we daar recht op hebben.
19: Ja.
11: En de gemeente, politie, handhaving, we bellen, we schrijven, we melden. Gebeurt niks.
21: Ik zeg het gewoon eerlijk, ze hebben schijt aan de buren. Meer kan ik er niet van maken.
11: Als ze echt aan het klingen zijn, klang, klang, klang.
19: Ja.
11: Weet je, dan zet ik hem op. Er zit noise cancelling op ook.
19: Netflix zegt helemaal niks verkeerd. Ze zeggen wel dat ze de klachten serieus nemen. De gemeente Amsterdam gaat de bouwplaats de komende tijd wat vaker controleren.
18: Ja, lig je net lekker te slapen in je bed, hoor je. Weet je, de hele tijd dat geluid, daar word je toch helemaal gek van. Goed.
19: Het weer. Vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden.
18: Rijn Baardmans van de ANWB, wat gebeurt er op de wegen?
22: Nou, omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Daarom is het druk op de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. Het is ook weer druk aan de Duitse grens op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra. En op de wegen bij Zandvoort, maar ook rond Haarlem, is het erg druk vanwege de Grand Prix. Het verkeer rijdt op veel plekken langzaam, zo ook op de N200. In de richting van Zandvoort doe je er tussen Overveen en het autocircuit 5 tot 10 minuten lang. Erover.
23: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
24: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu

0: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Ja, ladies and people, welkom, welkom, welkom. In de show waar je problemen kan vergeten.
9: Dat gaan we loslaten in een multidimensionale reis.
8: Ja, dat lijkt me goed plan.

dat is iets wat Gary Lightbody zelf ook heel graag doet. Is een ogen sluiten als hij aan het zingen is. Ik heb ze een keer voor 3 nummers in de studio gehad. En alle 3 de nummers deed hij volledig met zijn ogen dicht. Heel knap. Hij zonderde zich helemaal af om het beste performance te geven die hij in zich had.

Het geluid kun je ook gebruiken. NPO Luisterapp. Het is het laatste vakantieweekend voor de regio Zuid. Morgen zit de zomervakantie. Maandag zit de zomervakantie er officieel op. Dus nog even van alles op je to-do-list afstrepen. Je kan aan de slag. En dan kun je daarna weer met een schone lei aan de slag. Vrienden, geen goed begin. Helaas voor het weekend van Maarten van der Weijden. De zwemmer heeft gisteren zijn

0: gewoon vrij dineren. Sterker nog, het moet haast wel, want de eigenaar die verbiedt het. En zegt, hij pakt het goed aan. Gagan Anand. Hij was het helemaal zat dat al zijn gasten op hun telefoon zaten tijdens het eten.
1: We have worked so hard for 11 months or a year to write the script as a menu. And your phone will destroy it in 5 seconds.
0: Ja, hij was dus heel erg bezig met de voorbereiding. Heeft heel lang geduurd, ze hebben heel hard gewerkt. En toen ze dan hun ding gingen doen, namelijk de gerechten serveren op een virtuoze wijze, zaten mensen alleen maar op hun telefoon en waren helemaal niet bij het moment, nou het bekende verschijnsel. Dus hij dacht, daar ga ik wat tegen doen. Hij pakte het radicaal aan, camera's afgeplakt en geen telefoons meer op tafel.
1: Has phones become our best friends? And that's the reason why I said that one restaurant in the world objects and reclaims the romance in a restaurant.
0: Ja, dat is mooi dat hij dat gedaan heeft. Misschien zouden we dat op andere fronten ook met z'n allen moeten afspreken om de telefoons lekker weg te leggen. Eerlijk gezegd, we hebben het ook wel eens geprobeerd thuis. En wie zat er als eerste op zijn telefoon tijdens het eten? Ja, nee, ik krijg een belangrijk bericht. Papa. Ja hoor, sorry. Zo gaat het, hè. Ah, het is de Rinkel de Kinkel Show. De luisteraars zijn blij.
2: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen.
0: Ja, dat.
2: Veel dichter bij mijn gevoel.
0: Gevoel.
2: Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: En wij zijn zo blij.
2: Zo blij!

0: Ja, het is toch prachtig dat een band op een gegeven moment weer naar een periode afwezigheid. Ze hadden al 7 jaar geen album en tracks afgeleverd. Helemaal teruggekomen. En dan ode aan een vrouwennaam. Je hebt het vast wel meegekregen. Dit was een nummer speciaal geschreven voor Evelien.
1: Dames en heren, de Gairi Top 10.
0: Ja, nee, het ging over Amanda natuurlijk, duidelijk. Ja. Iedere week hoor je in Rinkel de Kinkel op vrijdag de IDI Top 10. Zo stond de burgemeester van Como deze week op nummer 5 vanwege het feit dat hij fietsers weert uit het centrum van Como. Hij ligt bijna in coma, want hij was aangereden door een fietser. En hij doet heel veel dingen die hem persoonlijk aangaan. En daar krijgt hij ook kritiek over in Como. Hij heeft een maatregel ingevoerd dat in september ongeveer 30 straten in het centrum van Como geen fietsers meer mogen rijden. Nou, het is behoorlijk irritant als je je persoonlijke gevoel zo doorlaat spelen. En misschien vind jij de komende weken iets heel erg interessants. Het zou kunnen. Laat ons even weten. Dan kunnen wij toevoegen aan de IDI Top 10. Dat kan allemaal doorgegeven worden. 0800-1122 of de NPO Luister-app.

Felicitaties van je vrienden bij Radio 2. Ook Felix Murders is jarig. Jan Tuip van BZN viert verjaardag. Hij wordt 78 en Felix wordt 80. Goedendag allemaal. Even allemaal netjes in het Zweeds. Happy birthday zingen.

0: hip, hip. Hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Zo doen ze dat in Zweden. Wow, ja. Eigenlijk gewoon hetzelfde wat wij doen, maar dan gewoon in een andere taal. Allemaal een hele leuke, fijne dag geweest.

0: Even wat kleine feiten op een rijtje zetten. Je vraagt het je misschien af. Hoe lang duurt het eigenlijk nog tot kerst? Jeroen van Ikkel, 124 dagen. En dan is het weer kerstmis. 18 graden in Hilversum, het is bewolkt. En we gaan een blokje interactie in de show gooien.
1: Van orkest tot verpest.
0: De
1: kippeneditie.
0: Altijd leuk, de kippeneditie. Dan moet je goed luisteren wat de kippen voor je spelen. Dan moet je ontdekken welke bekende Radio 2 hit erachter zit. Direct bellen kan met 0800 1122. Maak kans op de Rinkel de Kinkel Eye Catcher. Het gaat om deze opgave.

0: zegt deze. 0800-1122. Welke speciale kippeneditie van de bekende Radio 2 Track werd daar gespeeld? Komt meteen bij ons in de uitzending. Ik zeg goedemorgen met wie?
1: Goedemorgen met Annelien.
0: Annelies, hallo.
1: Nee, Annelien.
0: Nog een keer?
1: Annelien. Niet Lies, maar Lin.
0: Lin, Annelien. Oh,
1: ja.
0: Een mooie combinatie, Annelien. Die had ik nog nooit gehoord, dus moest ik even aan wennen. Hé, hey, welke track hoorde je daar?
1: Ik hoorde Moves Like a Jagger.
0: Ja, hartstikke goed geweest. Dit is inderdaad Moves Like Jagger van de Maroon 5. Annelien, wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt vanaf het moment dat je vanmorgen wakker werd en wij elkaar nu spreken?
1: Ik denk dat ik dat nu ga doen. Ik ben nu onderweg om te gaan sporten.
0: Hey, applaus, applaus, applaus. Ja, en wat voor sport? Is dat gewoon in de sportschool of ga je nog iets bijzonders doen?
1: Nee, gewoon in de sportschool.
0: Ja, zo hoort het ook. En daarna

Naar Jet Rebel. En even kijken wat er allemaal in de wereld van de celebrities speelt op dit moment. Madonna, zij heeft belangrijke inzichten gekregen tijdens haar vakantie in Griekenland. Ze was op het eiland Patmos en daar is God tegen het lijf gelopen. Gebeden vanuit Patmos, schrijft ze op Instagram. Het zal er ook maar mee te maken hebben dat... volgens mij was... Net vlak na de geboorte van haar zoon was ze daar destijds op Patmos. Dat geeft natuurlijk mooie herinneringen. En dan, een beetje een raar verhaal vind ik dat altijd. De dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, 18 jaar... die is bijna van haar achternaam af. Althans, van haar vaders achternaam, Vivienne, zoals ze heet. Ze wil haar naam veranderen van Jolie Pitt naar gewoon Jolie. Dat om, aanhalingstekens openen, persoonlijke redenen. Aanhalingstekens sluiten. Ik vind het altijd best wel apart dat mensen dat willen. Ik begrijp het niet helemaal, maar nou, we hebben natuurlijk wel meegemaakt dat er het een en ander is voorgevallen in die familie. Maar dat je dan zo boos bent op je vader dat je je naam wil veranderen, dat is allemaal ja, een beetje symbolisch ook. En soms, het kan ook gewoon voortkomen vanuit jezelf, dat je eens een keer wat anders wil. Dat je gewoon je eigen naam zat bent. Dat gevoel herken ik ook wel. Want ik draai natuurlijk ook heel veel van die jingles met mijn naam erin. Soms denk ik wel eens, ja, dat zou ook wel even leuk zijn als het even een keertje iets anders is, weet je wel. Dus iets in de sfeer van... Jeroen de Zwart. Ja, nou dat vind ik dan heel erg leuk. Volgens mij gaat het wel werken. Jeroen de Zwart. Ja, Jeroen de Zwart. Ik denk dat geeft mij in ieder geval op dit moment wel een heel fris gevoel.

is een periode was die basgitaar. Die was zo belangrijk in heel veel bandjes. Onder andere in Kaja Kugu. Ongelooflijk goede bassist. En Level 42, wat je hier even hoort. Met Mark King natuurlijk. Ja, met Marcus Miller. Louis Johnson van het Brothers Johnson. Allemaal van die gasten die gewoon apparaat, de basgitaar, als een soort verlengstuk van zichzelf hadden gemaakt. En daar zo mooi op konden tikkelen en tokkelen. Big Apple hoorde je en Kaja Kugu. En straks op NPO Radio 2. Het Platenpaleis met Jasper de Vries. En de Rinkel de Kinkel is er morgen weer vanaf 9 uur.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
5: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
4: Al iets gevonden?
5: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
4: Doet NRV dat dan ook?
5: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
4: Weet jij waar mijn laptop ligt?
5: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu haal, hè. Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Nu
6: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
7: Nu haal, hè. Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Het is 1:12 van Inkel wilde niet meer doorzingen. Dus, dan beginnen wij gewoon iets eerder met de platenpleis. Ook niet erg natuurlijk. Maar eerst het laatste nieuws. Suzanne de Vries, goedemiddag.
17: Goedemiddag Jasper. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn van een webwinkel in Rusland aangevallen. Bij de droneaanval op webwinkel Ozon zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Het gebouw is in brand gevlogen. Afgelopen maanden viel Oekraïne ook al distributiecentra van webwinkel Wildberries aan. Oekraïne zegt dat daar bij de opslagplekken spullen liggen die in de oorlog worden gebruikt. De Verenigde Staten en Canada hebben geen handelsakkoord bereikt. Daarom voert de Amerikaanse regering importheffingen van 50% in op bepaalde Canadese producten. Canada noemt de nieuwe voorwaarden van de VS oneerlijk en zegt de heffingen met gelijke maatregelen te beantwoorden. Het is een enorme escalatie van de spanningen tussen de twee buurlanden, zegt deze commentator op de Canadese tv-zender CBC.
18: An American official has said that if Canada retaliates, the president will be given options to level out the playing field yet again. So we're into this cycle where if Canada retaliates, The United States will retaliate to the retaliation. We would probably then retaliate further. And there's a key thing here, is there are no scheduled meetings.
17: Ja, het brengt dus grote onzekerheid met zich mee, zegt hij, omdat er geen nieuwe gesprekken tussen de twee landen zijn gepland. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. En rond deze tijd start voor de Formule 1-coureurs de sprintrace op het circuit van Zandvoort. Er zijn heel veel fans bij. Sommigen hebben zich feestelijk aangekleed, zag onze verslaggever.
1: Het is een leeuwenpak. Het is een leeuwenmonsterpak.
3: En hoe lang hebben jullie gespaard om hierbij te kunnen zijn?
1: 4 jaar, hè. 4, 5 jaar. Vanaf de eerste editie gespaard.
3: Echt?
1: En nu bij de laatste zijn we aanwezig. Dus,
3: zoveel geld was er nodig.
1: Zoveel geld was er nodig. We zitten in de Tarzanbocht, dus... Ja, wel
3: een goede plek.
1: Hele goede plekken.
17: Om 4 uur wordt straks de kwalificatie gereden en morgen is dan de hoofdrace.
16: Origineel leeuwpak zie je nooit bij dit soort dingen. Nee.
17: Het weer dan nog. Vanmiddag hè, wat minder regen dan vanochtend. Het wordt ongeveer 20 graden.
16: Oké, dankjewel, Suzanne. Bij de AWB Rijn Maartmans, waar staan de files, Rijn?
19: Goedemiddag Jasper. Nou, 100 kilometer file in totaal, dus het wordt iets drukker op de A1, onder andere richting Apeldoorn. Wordt aan de weg gewerkt op de A12 en daarom rijdt het verkeer om. Dat merk je onder andere rond Barneveld en Amersfoort-Noord en je doet er inmiddels 30 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Een half uur vertraging en de linkerrijstrook is er dicht. Dan nog de A58 richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout. 10 minuten vertraging.
16: Oké, dankjewel, Rijn. Ja, zometeen voor de laatste keer een platenpaleis.
17: Oh.
16: Ja, ja, ja. Dus vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Dus laat van je horen via de NPO Luisteren. Wat kunnen we nog vandaag voor je draaien? We hebben 2 uur de tijd, dus laat van je horen. Maar je gaat ook altijd even inzingen. Vinden we ook leuk of inspreken.
20: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
20: Boeie!
21: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
20: Lekker hoor!
21: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
20: Zoé!
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Yes! Hamster!
22: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
23: Hij is onderweg.
22: Wie?
23: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
22: Top. Koffietje, ik trakteer.
23: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
25: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
26: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
25: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
26: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
30: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
32: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
33: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Het Platenpaleis.

0: Ja, ik ben dan heel nieuwsgierig namens Benjamin voor wie die dan deze aanvraagt. Doet hij dat voor zichzelf? En dan vraag ik me af, got my mind set on you. Aan wie zit jij dan te denken, Benjamin? Maar goed, zoveel vragen. Laat maar. En daarbij zijn we lekker begonnen. En Jessica daarvoor, die wilde graag Linkin Park horen. In die end moest nog eens een klein stukje rijden in de auto. En dat is wel lekker om het gaspedaal een klein stukje in te drukken. Dus ik hoop dat je geen verkeersboetes krijgt, Jessica, voor te hard rijden. Hey, de laatste keer Platenpaleis op de zaterdag tussen 12 en 2. Dus kom maar door. Wat kunnen we nog absoluut eventjes voor je draaien deze 2 uur? We hebben eigenlijk ruimte voor alles. En ik vind het altijd leuk als dat ook nummers zijn die misschien niet al te vaak voorbij komen. Daar hebben we vanmiddag nog heel veel plek voor. Dus kom vooral door met jouw verzoekje via de NPO Luisterapp. En je mag het ook altijd eventjes inspreken. Als je toevallig onderweg bent, is dat misschien een wat veiligere optie. Peter, hi, je bent even afgestapt van de fiets, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Van de fiets. Maar dan moet je niet gelijk verklappen welke plaat ik ga aanraden.
0: Hè? Sorry. Highway to Hell, wou je toch horen?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat was ook leuk geweest, trouwens. Nee, maar fietsen. Goh, wat zou jij dan willen horen?
1: Ja, nee, ik zat op de fiets en jij zegt de laatste keer. Ik denk, potverdrie, ik heb ooit eens Ellen Barsen bij je aangevraagd. Dat werd ook gedraaid, heel leuk. Nee, ik dacht inderdaad aan Queen. Daar ben ik fan van ooit nog gezien toen ik 16 was. In de Groenhoordhallen. Dus ja, dat kan niet missen. Bicycle natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, dan gaan we het doen. En weer lekker weer doortrappen nu dan, hè?
1: Nou, ik zei dat ik een 2-seizoenenrit had met strak blauwe lucht en bladeren. Maar het regende even, dus jullie belden eigenlijk op prima
0: dan,
1: moment.
0: Dan kan je rustig even blijven schuilen en dan daarna weer door.
1: Dan jakker ik weer door.
0: Oké, fijne middag, Peter.
1: Ja, bedankt.
0: Hoi.

0: Racers. Peter had zoiets van... Misschien een klein cliché, maar het blijft toch fijn natuurlijk om te horen. Bicycle Race van Queen. En ik zei het al, ja, er is ook ruimte natuurlijk hier in de Platenpaleis voor nummers die je niet al te vaak voorbij hoort komen. Neem nou bijvoorbeeld dit bericht van Matté.
1: Hoi Jasper, ik zou heel graag This Mortal Coil met You and Your Sister willen horen. Uit begin jaren 90. Groeten, Matté uit Os. Dag.
0: Je krijgt de groeten terug en we draaien met heel veel plezier voor jou, want hij is zo mooi.

0: Grace Kelly, Mika, die werd aangevraagd door Yara en daarvoor. Ja, dat was toch wel even genieten. Uit de 90's zo'n hele mooie vergeten van This Mortal Coil. You and Your Sister, dankzij Mathé.
1: Het Platenpaleis!
0: En doe ook een duit in het zakje via de NPO Luister-app. En Wim, hi, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jasper.
0: Jij hebt een interessante theorie over goede muziek. Goede nummers. Ja, vertel.
2: Goede nummers duren lang.
0: Nou, dat weten we, want als de theorie opgaat, dan weten we dat over 10 minuten en 50 seconden. Want dat is de lengte van het nummer dat jij aanvraagt.
2: Kijk. Dat is Fool's Overture van Supertramp.
0: Ja, maar wat maakt het dan los van de lengte? Wat maakt het nou zo goed dan?
2: Wat maakt het zo goed? Nou, ik ben sowieso een prog-rock fan. Ik zit een beetje in die hoek. En eerlijk gezegd wilde ik eigenlijk Firth of Fifth aanvragen van Genesis. Maar ik weet, die wordt er waarschijnlijk niet gedraaid. Ik weet niet waarom niet. Het staat gewoon in de top 2000.
0: Ja, had ook.
2: Supergoed nummer.
0: Ja, had ook gekund hoor.
2: Oh,
0: ja.
2: Kan ik nog wisselen? Nee, maar deze is second best, denk ik. Het is gewoon een heel gaaf nummer. Mooie opbouw. Er zit ook nog de tune in van Radio Veronica van vroeger, volgens mij.
0: Ja, concertagenda werd er altijd opgelezen, werd ik bij de top 40. Ja,
2: ja. Ja. En ja, het is gewoon een super gaaf nummer. Ik vind het beste nummer van Supertramp.
0: Ja, ja, en velen met jou was dat altijd te hoog in. Daar is hij weer, de top 2000. Dus, moet jij hem dan aankondigen, vind ik. En dan ga ik ook verder even niks meer zeggen nu.
2: Prima. En dan nu, luisteraars. De betere nummers van Supertramp. Fool's Overture.

0: krijg trek in oliebollen, zeg maar net. Ja. Ik hou niet tegen hoor, als je oliebollen wil eten. Gaat lekker doen, zou ik zeggen. Willy Vos Overture, waanzinnig mooi nummer. Ik denk dat Wim hier heel veel luisteraars mee blij maakt. Nou, dat zien we van alle reacties. Berlef onder andere zegt, super gaaf dat jullie het nummer draaien. Kippenvel aan deze kant. Kunst en Carola, oh geweldig. Vos Overture, volledig. Jeugdsentiment, zo prachtig. Maar ik zag ook nog een appje van, oh ja, Mark die zegt, is het kutnummer nou eindelijk afgelopen? Okay, ja. Zo eerlijk moeten we zijn natuurlijk ook. Hè. Sommige mensen vinden natuurlijk dingen geweldig. Ja, andere mensen hebben daar een andere mening over. Dat mag. Vraag dan vooral iets aan waar jij dan blij van wordt. Als je zoiets hebt van, dit is niet mijn kopje thee. Maar dan gaan we eerst eventjes naar Jaap. Jaap, hoi.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Vertel eventjes, want vorig jaar heb je een fantastische fietstocht gemaakt. Een 10-daagse door Nederland. En dan wat is het verhaal bij dit nummer dat je aanvraagt?
1: Terug naar onze roots. We wonen nu 32 jaar in Frankrijk. En we dachten van, we gaan een keer, alle familie en vrienden komen naar ons. Dus we gaan een keer het tegenovergestelde doen. We gaan naar onze vrienden. We hebben een tocht van 10 dagen gemaakt door het prachtige Nederland. Ja, werkelijk, wat een mooi land is het toch. Jammer dat we weg zijn gegaan dan. En morgens vroeg was ik op zoek naar een nummer, omdat het een mooie zomer was ook, van Chris Rea, Old Summer Long. Maar ik had, in eerste instantie had ik gedacht van Shamrock Diaries. Maar, wat ik dus nu ook hoor op de achtergrond, maar het is een ander nummer van Chris Rea, ja. Old Summer Long. En daar kwam ik dan per ongeluk op en dat bleef in ons hoofd zitten. En het is echt een fantastisch nummer om naar te luisteren.
0: Ja, dat blijft dus vooral erbij op deze manier dan, hè?
1: Ja,
0: dat snap ik helemaal. Joh, geniet nog even lekker na, ook al is het misschien alweer een jaar geleden, maar dit zijn wel de fijne dingen die blijven hangen in het leven. Chris Rea, speciaal voor jou.
1: Oké, dankjewel. Dankjewel.

0: Michel wilde heel graag Harry Styles horen en Adore You. En All Summer Long Chris Rea kwam voorbij dankzij Jaap. Ja, even lekker een beetje zwijmelen. We kregen ook nog de vraag waarom we stoppen trouwens met de platenpleister. Nou ja, volgende week maken we gewoon weer plek voor spijkers met koppen... die normaal gesproken eigenlijk te horen zijn tussen 12 en 2. Maar die hadden een kleine pauze. Een paar maandjes maar. Maar ja, dat betekent dat wij onze laatste uitzending maken. Dus kom vooral nog eventjes door met fantastische nummers die je graag wil horen. Dus meld je via die NPO Luisterapp. Heeft Roger ook gedaan.
1: Hallo Jasper, Roger hier. Hey, ik wilde graag een nummer horen die je eigenlijk zowat nooit hoort op Radio 2. En als je hem hoort, draaien ze naar mijn idee de verkeerde versie. En ik heb het dan over de Corner Shop met Bring Fool of Asha. En dan de gewone, normale versie. En niet de remix of een of andere foute versie. Hey, alvast bedankt. En succes met de uitzending. Hoi, hoi.
0: Dit is dus niet de remix.

0: 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden. Wil je

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Wie was je aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!
6: Voor die 2

0: Plus. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
1: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Zometeen het laatste uur van de platenpleisters. Dus wat wil je nog horen? Laat het weten via die NPO Luisterapp. Ondertussen het NOS Nieuws van 1 uur. Suzanne de Vries, goedemiddag.
6: Goedemiddag Jasper. Het lukt Servië maar niet om een grote natuurbrand onder controle te krijgen. Ze vragen daarom om hulp bij de EU, zegt correspondent Thijs Kettenis.
7: Daar staat zo'n 3500 hectare in Lichterlaaien. En het is er met temperaturen van boven de 40 graden heel warm. En er staat een heel harde wind. Ja, dat zijn omstandigheden waarbij Servië die brand niet zelf onder controle krijgt. En ook dus niet met de hulp van Rusland, dat woensdag een enorm blusvliegtuig stuurde. En nu heeft Servië dus ook de EU om hulp gevraagd.
6: Brussel stuurt 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië sturen samen 124 brandweerlieden en ook tientallen brandweerwagens om te helpen blussen. Op de A58 bij Oorschot in Brabant heeft iemand zijn roes uitgeslapen in een auto op de vluchtstrook. De politie werd gewaarschuwd dat er iemand met zijn hoofd op het stuur lag in een auto op de vluchtstrook. Agenten kwamen erachter dat de bestuurder cocaïne en alcohol had gebruikt. En ook had hij geen rijbewijs en geen ID bij zich. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Een vader in Japan heeft zijn zoon van 7 achtergelaten op een berg. Die waren ze aan het beklimmen met nog een broertje erbij. De 7-jarige was moe en wilde niet verder. Zijn vader besloot toen zelf met het andere broertje door te klimmen. Naar de top en terug naar de zoon kost zonder tussenstops 7,5 uur. Iemand zag het jongetje zitten en heeft de politie gewaarschuwd. En die spoorde de vader op de berg. Het heeft gezegd dat hij snel terug moet gaan naar zijn zoon. Of de vader vervolgd wordt is nog niet bekend. En de sprintrace op het circuit van Zandvoort zit erop. George Russell kwam als eerste over de finish, was te horen bij Viaplay.
8: Hij heeft dit jaar al de meeste punten van iedereen gescoord in een sprintrace. En hij voegt daar er nog eens even 8 aan toe. Goed gereden van George Russell. Het is inderdaad gaan regenen, het waait. Maar het is vooral een overwinning voor George Russell. Leclerc, tweede, derde Norris, vierde Antonelli. En hier de strijd tot aan de finish voor Piastri en Verstappen. Verstappen op 3/10.
6: Ja, Verstappen eindigde daarmee op de 6e plek. Om 4 uur is zometeen de kwalificatierace en morgen natuurlijk de hoofdrace. Het weer, steeds minder regen en af en toe ook ruimte voor de zon. Het is ongeveer 20 graden.
5: Lekker. Lekker weer om de Formule 1 te kijken inderdaad. Of de nummers aan te vragen voor Platenpleis. Maar eerst nog eventjes Rijn Baartmans bij de ANWB. Waar staan de files, Rijn?
9: Nou, er wordt gewerkt aan de A12 en daarom rijdt het verkeer om over de A1... met files tot gevolg in de richting van Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld doe je er een uur langer over. In de richting van Amsterdam is je tijdverlies tussen Stroe en Hoevelaken nu een kwartier. Dan nog de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en ook hier heb je een kwartier vertraging. Dan nog een flinke vertraging aan de Duitse grens op de A76 richting Duitsland. Door de Duitse grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Kunderberg 30 minuten langer over.
5: Oké, dankjewel.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks Bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie Olifant.

0: 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
16: Chris?
17: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
17: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
17: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: De hete zomer, Crayon rolluiken.
19: Geluidsoverlast?
18: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Leren mediteren, zen.nl.
21: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
22: Leren mediteren, zen.nl.
21: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, 2,69. Die vinden ze lekker.

0: 2. Het Platenpaleis.
1: Hé hey Jasper, nou omdat het de laatste is, dacht ik van, ik probeer het nog een keer. Ik probeer al misschien wel een paar jaar Moments in Love van The Art of Noise op Radio 2 te krijgen. Schijnbaar past het niet in de lijn, maar bij deze laatste, wie weet. Groetjes, Jan.

0: Ja, de aanhouderwind, Jan in dit geval natuurlijk, was al een tijdje bezig om dit op de radio te krijgen. Maar zit je aan het juiste adres hier, Jan? Voor Art of Noise en Moments in Love. En dat hebben we nog een dikke 42 minuten te gaan. Dus kom maar door via de NPO luisteren. Wat kunnen we nog absoluut eventjes voor je draaien deze zaterdagmiddag? Even kijken, Sabine. Hi.
1: Hallo.
0: Hi, we zitten een beetje in dezelfde range. Ik had ook posters van deze gasten.
1: Oh ja, wat leuk. Kamer, ja, ik had mijn hele slaapkamer vol hangen vroeger.
0: En nog steeds? Of
1: nee hoor, niet meer. Ja. Nee.
0: Nou, kan. Ja, weet je. Je bent fan of je bent niet.
1: Ja, zo is wel.
0: Het heeft niks met leeftijd te maken. Hè? Waarom zou je geen poster meer mogen ophangen? Zeg je?
1: Ja, nee, niet meer van Duran Duran.
0: Nee, ja. Of hangt er iets anders inmiddels?
1: Ja, er hangen een paar kaarsen aan me.
0: Oké. Nou, ja. Dat is ook prima. Hé, hey, wat kunnen we doen van Duran Duran?
1: Kom maar dan, alsjeblieft.
0: Oh, zo mooi is die. Nou, doe het lekker een kaarsje aan. Nee, ja. Geniet van Duran Duran, hè.
1: Ga ik doen. Hoi. Dankjewel.
2: Jasper de Vries. NPO Radio 2.
3: Knisper, knasper. Lekkere plaatjes, Jasper.

0: Zetten! Voor Gerard.
1: Het Platenpaleis.
0: En daarvoor, oh, altijd fijn. Duran Duran en zeker deze. Kan man dan, Sabine, niet alleen posters, maar ook kaarsen. Aan de muur. Oké. Okay. Ik ga niet verder vragen. Ik ga naar Joep toe. Hi Joep.
2: Hallo.
0: Hey, je zit in de auto met je moeder. Je hebt lekker gekampeerd in Frankrijk. Hoe was het?
2: Heel leuk. We zijn naar Normandië geweest. Het is allemaal genoten 2 weken. Nu weer lekker naar huis.
0: En wat was het leukste van de vakantie?
2: We zijn nog een paar dagen naar de camping in Parijs geweest. En ik ben gisteren op Louvre geweest. Ik vond het echt geweldig.
0: Ja, dat is wel een bijzondere gebouw, hè?
2: Ik zou zeggen dat het gebouw alleen al minstens een dag bezoeken waard is. En er staan er ook nog zomaar mooie spullen in.
0: Ik wou zeggen, het is niet alleen het gebouw inderdaad. Het is ook nog de inhoud inderdaad. Maar ik vind het gebouw zelf al een kunstwerk op zich,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, maar al die kamers zijn zo bizar. Ja. Speciaal dat en zo. Schitterend.
0: Ja. Hé, maar jullie willen niks Frans horen. Even iets anders, om nog even de vakantiestemming een beetje vast te houden. Wat mag het zijn?
2: Hot chocolate. You sexy thing.
0: Oké, en dat wil je moeder dan graag horen? Of heb jij zoiets? Nou, vind ik ook wel leuk.
2: Ik vind het ook wel leuk, nou, man.
0: Oké. Okay. Nou, lekker meezingen met z'n tweeën in de auto dan, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: Hoi!
2: Hoi!

0: diverse auto's tijdens dit programma. Want Suzanne wilde deze graag horen om eventjes lekker mee te zingen met Kim Wilde, Kids in America. En Peter, jij bent ook groot fan, hè, van deze band, net als ik volgens mij.
1: Jazeker,
0: ja. Ja, Fontaine's DC. Hoe komt het bij jou? Waar is bij jou de liefde ontstaan?
1: Ja, eigenlijk met album waar ook Modern World op staat. Vond ik geweldig. En daarna ben ik alles van hun aan ontdekken.
0: Ja, en nu is er nieuw werk uit. En er komt er een nieuw album ook aan in oktober. Dus voldoende dingen om ons op te verheugen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ja, wat pak je dan nu in deze single? In de nieuwe single Marian?
1: Ja, deze week is die uitgekomen en ik vind het al gelijk een geweldig nummer. Dus ik dacht, die geef ik door.
0: Ja, nou ja, vaak is het leven zo simpel, hè. Als iets je grijpt, kun je er niet altijd woorden aan geven waarom het mooi is. Maar het is gewoon zo, toch?
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Nieuwe Fontaine's DC. Dankjewel, Marian.

Sander, die wilde deze heel graag horen van Doe Maar. Smoor verliefd en daarvoor de nieuwe van Fontaine CC Marian. Ja, heel erg mooi. Aangevraagd door Peter en Trein en Richard. Die hadden zoiets van, oh, dat is nieuw, maar dat is wel heel erg mooi. En Lotte werd er ook heel erg blij van. Fontaine's. Hey, ooit zagen ze haar spelen in een bar. De mannen van Tears for Fears. Roland Orzebal en Kurt Smit. En die hadden zoiets van, wat een geweldige stem. Die moeten we eens vragen om met ons mee te zingen. Olita Adams was aan het zingen. En zij benaderde haar. Doe mee op ons nieuwe album, The Seeds of Love. En uiteindelijk maakten ze dit nummer. En dat wil Bertus heel graag horen. Die is aan het klussen. En ik snap al, dan gaat het een stukje harder. Batman Song, Tears for Fears en Olita Adams. Dit is genieten hoor. Ja! 1, 2, 3.

Sander, die wilde deze heel graag horen van Doe Maar. Smoor verliefd en daarvoor de nieuwe van Fontaine's DC, Marian. Ja, heel erg mooi. Aangevraagd door Peter en Trein en Richard. Die hadden zoiets van, oh, dat is nieuw, maar dat is wel heel erg mooi. En Lotte werd er ook heel erg blij van. Fontaine's. Hey, ooit zagen ze haar spelen in een bar. De mannen van Tears for Fears, Roland Orzabal en Kurt Smit. En die hadden zoiets van, wat een geweldige stem. Die moeten we eens vragen om met ons mee te zingen. Olita Adams was aan het zingen en zij benaderde haar. Doe mee op ons nieuwe album, The Seeds of Love. En uiteindelijk maakten ze dit nummer. En dat wil Bertus heel graag horen. Die is aan het klussen. En ik snap al, dan gaat het een stukje harder. Batman Song, Tears for Fears en Olita Adams. Dit is geniet hoor. Ja! 1, 2, 3!

mee te zingen. Olivia Adams was aan het zingen en zij benaderde haar. Doe mee op ons nieuwe album, The Seeds of Love. En uiteindelijk maakten ze dit nummer. En dat wil Bertus heel graag horen, die is aan het klussen. En ik snap wel, dan gaat het een stukje harder. Batman Song, Tears for Fears en Olivia Adams. Dit is genieten hoor, ja!

0: Ja, dat doe je toch weer, Batman Song. Ja, Superman. Geweldig.
1: Ja, moest er gewoon eventjes weer gedaan worden voor Bertus, die lekker aan het klussen was. En die stuurde ook nog een appje dat hij inderdaad lekker bezig is. Geniet van inderdaad deze Tears for Fears en Lolita Adams en de Batman Song.
2: Computer.
1: Ja, we hebben een gevalletje. Iemand die niet kan kiezen, maar we krijgen het niet te pakken. Maar Emma, Ama die stuurt. Ja, mijn kleuters die houden van Dancing with Tears in My Eyes. En Ophelia van Taylor Swift. Je mag ze er best eventjes blij mee maken. Mag jij ze kiezen? Oké, maar dat ga ik niet doen. Ik doe even de keuzecomputer.
2: De

0: voor het laatste paleis.
1: Nou, doe je best. Oh, nee.
0: Dan ga er maar eens lekker voor zitten en geniet van mijn briljante keus.
1: Heb je hier nog een brandblusser eigenlijk om dat ding te blussen?
2: Gaat niet goed hier, meneer Computer.

0: Ja, Amma die wilde het horen voor haar kleuters, want die kon niet kiezen tussen Dancing with Tears in My Eyes en Ophelia van Taylor Swift. Maar ze heeft het toch gehoord. Ze zat met haar hoofd in de wasmachine toen ze gebeld werd, maar bij deze alsnog meegekregen. Hey José, hallo.
1: Hey, hallo.
0: Hey, je bent onderweg naar Limburg. Je bent een van de laatste klanten in een platenpaleis. Wat kan ik voor jou doen?
1: Nou, je mag voor mij Think You're Gonna Like It van The President draaien.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, ja. Ja, dat is heel leuk. Vind je niet?
0: Ja, nee, absoluut. Ik heb ook zoiets van, laten we dat dan maar snel eventjes doen, zolang het nog kan.
1: Zeker, doe het vooral. Je weet, project van Pim Poopman en Okkie Huis, dus prachtige muziek.
0: Nou, bij deze. Fijne middag!

Dankzij José, deze nog eventjes op de valreep even meegepakt. In de allerlaatste editie van het Platenpaleis voor deze zomer. Ja. Maar niet getreurd, we zijn waarschijnlijk volgend jaar verheus alweer een keer terug. Of niet, je weet het nooit bij de NPO. Wanneer je weer een keer gevraagd wordt, maakt het niet uit. Hey, zometeen, hallo met Gijs. Die hoor je zometeen lekker na 2 uur. En ja, ik tel gewoon weer af naar de volgende zomer. Samen met John en Jeremiah. Counting down the days.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Zo, vrolijk zaterdag. Een nieuwe editie van Hallo met Gijs is aanstond tot 4 uur vanmiddag. Eerst belangrijke zaken, het NPO Radio 2 NOS Journaal. Krijg je van Suzanne Vries. Suzanne, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Gijs. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Een magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. De laatste tijd zijn er geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries. Dat is de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. In verschillende steden heeft actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen fietsend en bellend de straat op. En het gaat ze meer om alleen maar veiligheid op straat.
6: Op het werk worden vrouwen vaak ook seksistisch benaderd door collega's, door bazen. Veel achter de voordeur. Er is eigenlijk geweld altijd overal en op iedere plek.
5: Aanleiding voor de actie van de Dolomina's was de dood van de 17-jarige Lisa een jaar geleden. De sprintrace van de Nederlandse Grand Prix is vanmiddag gewonnen door George Russell. Dit weekend is het de laatste keer dat de Formule 1 neerstrijkt in Zandvoort. De directeur van de Dutch Grand Prix zegt dat het een geldkwestie is, ook omdat ze geen overheidssteun krijgen.
7: Als we nu door hadden willen gaan, hadden we voor 4 jaar bij moeten tekenen. En zo'n productie die zit in de regio van de 75 miljoen. Dus als je van privéondernemers gaat verwachten dat zij zomaar even voor 300 miljoen garant staan, ja, dat is te veel om te verwachten.
5: Ja, ik vind het jammer dat het stopt en verwacht dat er morgen wel wat tranen zullen vallen. En tienduizenden kinderen gaan deze maand weer de schoolbanken in. Grote kans dat hun school de Regenboog, de Wegwijzer of de Sint-Jozefschool heet, schrijft nu.nl. Dat is namelijk de top 3 van de meest populaire scholennamen. Ook het Kompas of scholen vernoemd naar Juliana of Willem-Alexander zijn populaire scholennamen. Een onderwijshistoricus vertelt aan nu.nl dat er tegenwoordig niet vaak meer christelijke namen of namen van de koninklijke familie worden gegeven aan nieuwe scholen. Die gebruiken vaker namen die te maken hebben met flora en fauna en groeien en bloeien. Klim op bijvoorbeeld.
4: Zitten die ook bij jou in de buurt? Waar jij,
5: zeker,
4: waar
5: je, allemaal. Ik kan ze allemaal afvinken, zeker.
4: Gewoon je enter opnoemen. Ja. Het weer, Suzanne.
5: Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. En ook vanavond nog wel kans op regen.
4: Heel fijn, dankjewel, tot zo. Bij de ANWB zit Rijn Baanmans. Rijn, goedemiddag.
8: Goedemiddag. 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er wordt gewerkt aan de A12 en daarom rijdt het verkeer om over de A1. In de richting van Amsterdam is je tijdsverlies daarom tussen Stroe en Hoevelaken 20 minuten. Op de A10 Ring Noord bij de Koentunnel was eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De afgesloten rijbaan is inmiddels weer aan het verkeer teruggegeven, maar houdt ter hoogte van de Koentunnel rekening met 10 minuten oponthoud. Dan de A27 richting Utrecht. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Je hebt daar 10 minuten vertraging. Dan nog een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en afrit Oostkapelle is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten.
4: Rijn, dankjewel. Zometeen een plaat van een zangeres die eerst werd afgewezen door 23 platenlabels, maar 24 keer in scheepsrecht, want ze werd wereldberoemd en scoorde een wereldhit. Maar welke het is, hoor je zo.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
11: Aanbiedingen die je je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: leren mediteren. zen.nl.
1: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
2: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
3: Leren mediteren? zen.nl.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al!
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Hallo, met Gijs.
10: BNN Para. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
11: Ach, dames en heren. Gijs op de bak. Dat is toch verrukkelijk. Ah, ah.

0: Het is Bruno Mars in I Just Might. En daarvoor Joan Jett en de Blackhearts. I Love Rock and Roll. En die Joan Jett die wilde dus zo graag solo, maar werd afgewezen door 23 platenlabels. En haar producer geloofde er zo in dat hij al zijn eigen geld in de opnames van die plaat stopte die ik net draaide. I Love Rock and Roll. Hij trok wat geld uit het spaarfonds van zijn jongste dochter. Wat natuurlijk sympathiek, maar ook best wel gevaarlijk is. Maar hij kreeg gelijk, want het werd een mega-hit. Hij kreeg het geld uiteindelijk keurig terug. Dus zijn dochter kon uiteindelijk gewoon naar de universiteit. En die heeft ze overigens niet afgemaakt. Ze werkt nu bij de Texaco. Ja. Maar ook daar is ze heel gelukkig. Vrolijk zaterdagmiddag, een nieuwe aflevering van Hallo met Gijs. Potverdikkie zeg, met straks een nieuwe batterijbeuker. Mag je een plaat aanvragen als jij aan precies de juiste condities voldoet? Welke dat zijn, dat ga ik je straks uitleggen. Maar je kunt vast de NPO Luister-app bij je laatst geopende app zetten. Dat is altijd een goed idee. Ook gewoon de erfenis van Daniel Lippens. De Zep-servers gaan we spelen. En we gaan leuke platen draaien. Zelf uitgekozen. Bijvoorbeeld de volgende van Thomas Agda en Paul de Munnik. En dat is wel een saillant detail. Hè? Over die eerste wordt wel eens gezegd dat hij altijd praat alsof hij een beetje dronken is. Over Thomas Agda. En om dat voor eens en voor altijd te ontkrachten, regelde Rauwe Heertje in Dit Was Het Nieuws een alcoholblaastest. Zo'n apparaat waar je moet blazen. Voor Thomas om te laten zien dat hij helemaal niet dronken was, maar dat hij gewoon altijd zo praat. Ging niet helemaal als vanzelf.
1: Het is geen olifant, hè? Het is een apparaat. Test fout, test opnieuw.
2: Nog een keer, ja. Ja, bepaalde promulaties kan hij niet aan.
1: Door. Ja, nu, stop.
2: Weer fout, shit, zeg. Hij is niet goed gekund.
1: U krijgt een gratis abonnement op de Galle Gal.
0: Ja, zijn we er dus toch niet achter of hij nou gedronken had of niet. Agda en de Munnik op 2. Dit is...

terug naar 2001 met Fateless en We Come One. Ik heb een nieuwe plaat voor je. Hij kwam gisteren uit. Het is de nieuwe Roxx & Hazes. Vang je mij. In oktober verschijnt haar nieuwe album. Dat heet Tranen in de Gift Shop. En die gelijknamige single die heb je waarschijnlijk al heel vaak gehoord. Want die hebben we heel veel gedraaid. Hier even je geheugen opfrissen.

en haar nieuwe. Die kwam dus gisteren uit. Terwijl ik eigenlijk nog helemaal niet klaar was met die tranen in de giftshop. Maar die nieuwe, ja, is misschien nog wel mooier. Met de titel Vang je mij. Met een misschien nog wel mooiere boodschap. Over het moment dat je iemand dichtbij laat komen. Terwijl je eigenlijk heel bang bent om gekwetst te worden. Het is het nieuwe voorproefje van dat nieuwe album. Dat dus in oktober uitkomt. En je gaat hem veel horen hier op 2, denk ik. De nieuwe Roxanne Hazes heet Vang je mij.

0: Terug naar 85 met David Bowie en de Pat Melody Group. This is Not America. De nieuwe Roxanne Hazes daarvoor. Mooi, hè? Vang je bij. Even kijken naar buiten. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het is 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Zaterdagmiddag, maar best druk op de weg. Bij de ANWB zit Rijn Baarmans. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. 60 kilometer file, dus het valt in die zin nog mee.
0: Ik vond het druk, hoor, toen ik hierheen reed. Maar dat is anekdotisch bewijs, want ik reed over de A1.
1: Ja, dat klopt. Ja. Precies. Op de A1 is het erg druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Dus daar heb je inderdaad pech mee gehad. In de richting van Apeldoorn sta je daarom stil tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo. Doet er ruim 30 minuten langer over. Dan de ringweg A10 Noord. Daar is eerder vandaag een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Het verkeer kan inmiddels weer over de rijstrook rijden, maar houdt rekening mee dat je 10 minuten langer onderweg bent. Op de A27 richting Utrecht is het druk tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar staat een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. En dan nog file aan de Duitse grens op de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg betekent dat 20 minuten tijdverlies.
0: Heel fijn, Rijn, dankjewel. 1:30. Suzanne Vries is hier met de hoofdpunt van de NOS. Suzanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaya Kallas bekend. Zij is vicevoorzitter van de Europese Commissie. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Hij was 77 jaar en doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Een Spaanse man die jarenlang tussen de wolven leefde, is overleden. Hij werd geboren in 1946 en groeide op in armoede en geweld. Zijn vader verkocht zijn zoon toen aan een geitenherder in een gebergte. En die leerde hem daar om te overleven. De jongen leefde 12 jaar alleen met de wolven en andere dieren. Later werd hij gevonden en gedwongen om weer tussen de mensen te gaan leven. Lucky, de man van wie de politie niet weet wie het is, is geen vermiste Canadees. De man ligt in een verzorgingstehuis en kan niet zeggen wie hij is. Na een oproep van de politie kwamen de tips binnen dat Lucky een vermiste Canadees zou kunnen zijn. De foto's lijken heel erg op elkaar, maar uit DNA-onderzoek blijkt nu dat het niet dezelfde man is. En stadsomroepers uit binnen- en buitenland strijden vandaag om de titel van de allerbeste omroeper. Er komen kandidaten uit Nederland en België, ook uit Duitsland. Ze gaan allemaal naar Sloten in Friesland. En wat doet zo'n omroeper nou om te winnen?
3: Praten, nou, dat een beetje verstaanbaar is, dat leidt voor de hand. En ik vind altijd ook, moest het serieus nemen. De meeste moet die leeuwen.
4: Boeren, burgers, boetelen, welkom in Sleert.
2: Dat klinkt wel goed, toch?
0: Dat klinkt heel goed.
2: Ja.
0: Maar is dat het enige wat ze doen, de mensen welkom heten?
2: Nou, het is een beetje eigenlijk wat ik doe. Maar dan vroeger deden ze dat. Ze roepen gewoon alle mededelingen van de stad. En soms wat aanbiedingen tussendoor. Dat doe ik dan weer niet. Maar
0: en dan, maar er waren een beetje vroegere influencers. Dan ging je daar naartoe en dan deed je 3 gulden onder de toonbank. En dan de kaas is vandaag in de aanbieding.
2: Ja, en er zijn dus nog steeds heel veel mensen die het doen. Vandaag zijn er de 12 allerbeste die al zijn verkozen in andere wedstrijden. Die doen mee.
0: Maar dat is toch niet hun werk? Zijn die als werk stadsomroeper?
2: Denk meer als hobby.
0: Ja, precies. Maar eigenlijk zijn wij dat dan ook een beetje.
2: Ja, de stadsomroepers hier op Radio 2.
0: Suzanne, dankjewel.

Jovi. En always in Hallo met Gijs. Op 2 krijgen we een bijzonder appje van Michael wel. Hij zegt fijne uitzending gewenst. Vraag je, jij bent ook van de data. Nou ja, Michael, ik doe wat ik kan. Mij is opgevallen dat op Radio 2 de laatste 2 weken heel veel Bon Jovi wordt gedraaid. Klopt mijn aanname en zo ja, hoe kan dat? Nou, Michael, ik ben er even ingedoken voor jou. En ik denk inderdaad dat jouw hypothese klopt inderdaad. Want sinds, even kijken, 17 augustus, minstens 1 keer per dag. En ik zou dat kunnen verklaren, Michael, omdat dan er iemand is die pakt dan een cd en die legt hem niet netjes terug. En die komt dan bovenop de stapel en ik kom net binnen en ik denk, ah, een cd van Bon Jovi, dat is leuk. De Zipservice. En dan denk ik, nou, dat is leuk, dat ga ik weer een keer draaien. En dat denkt dan waarschijnlijk Leo ook, en dat denkt dan Tim ook, en dat denkt dan Ruud ook. En dan wordt die cd in één keer heel veel gedraaid en koelt die eigenlijk helemaal niet meer af. Die blijft gewoon warm in die cd-speler liggen. Nou, ik had dan de eer om Always te draaien. Hartstikke leuk. Het is ongeveer 3:15 en we gaan hem spelen. De Radio 2 Zap Service. 5 platen komen in sneltreinvaart aan je voorbij. En voor elke plaat die jij na de tijd weet te noemen, dan win je een prijs. En dat zijn geen misselijke prijzen vandaag. Want ik zie op het lijstje iets voor in de keuken. Ik zie iets voor in de auto. Ik zie iets voor vakantie. Dat is allemaal te winnen. Als je straks meedoet met de Zap Service, weet je er dus 1 te raden, krijg je 1 prijs. Weet je er 2 te raden, krijg je 2 prijs. En zo door naar alle 5 krijg je 5 prijs. Nou, hoe doe je mee? Dat is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Je pakt de NPO Luister-app. En dan stuur je het woordje ZEP deze kant op. En dan mag je zo een gooi doen naar

0: kapot te krijgen. Deze Alex Warren en Fever Dream.
1: De Zip Service.
0: Zo, Floris, vrolijk zaterdag.
2: Ja, hey Gijs, goedemiddag.
0: Wat brengt het weekend voor jou, Floris?
2: Het is het laatste rustige weekend. Dus ik ben echt aan het voorbereiden op een druk schermseizoen. Want ik ben als schermtrainer alle komende weekenden waarschijnlijk druk in de schermzaal. Dus die zie ik het even niks.
0: En dat, sorry dat ik het zo uitleg, maar dan ben je als een soort van imker ben je dan aan het zwaardvechten.
2: Ja, zo ziet het er wel uit. Maar het spelletje is natuurlijk heel anders. Het is gewoon een soort vechtsport. Dus je moet proberen de ander te slim af te zijn en te snel af te zijn.
0: Ja, hoe groot is het scherm in Nederland eigenlijk? Want ik hoor nooit iemand die zegt, nou, ik ga dit weekend ga ik schermen.
2: Nee, dat zijn er ook niet zoveel. Ik geloof dat er 2.500 mensen zijn. Dus dat is niet zo heel veel in Nederland.
0: En dan ben jij dus trainer, Floris?
2: Ja,
0: maar is daar dan een opleiding voor of heb je je dat zelf aangeleerd?
2: Zeker. Nee hoor, we hebben een hele degelijke opleiding. En dan word je echt schermleraar. En ja, je moet ook wel zorgen dat mensen dat veilig en goed kunnen bedrijven. En dat ze zich ook kunnen ontwikkelen. Dus wel degelijk zit er een flinke opleiding aan vast.
0: Ja, en als jij dan aan het lesgeven bent aan het scherm, heb je dan zelf ook zo'n pak aan? Of sta je achter kogelvrij glas? Of hoe werkt dat dan?
2: Nee, ik heb een heel dik pak aan, gemaakt van leer. En daar zit schokabsorberende rubber zit er als het ware in om de steken op te vangen.
0: Ja.
2: En ik heb inderdaad ook een masker voor, want ja, veiligheid voor alles.
0: Ja, want die dingen zijn toch echt gevaarlijk?
2: Nou ja, valt wel mee. Ze zijn natuurlijk voor de sport gemaakt. Dus ze zijn bot gemaakt. Maar ja, het blijft wel een stuk metaal waarbij je een ander gaat bewerken. Dus je moet wel voorzichtig blijven.
0: Dus er zit geen scherp puntje aan, zeg maar?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat zou niet goed zijn. Nee.
0: Nou, we gaan in ieder geval eens kijken hoe scherp jij bent, Floris. Ik ga je de opgave van de Zapservice laten horen. Probeer ze allemaal een beetje te onthouden. Want ik ga daarna aan jou vragen welke 5 platen je gehoord hebt. En voor elke plaat win je een prijs.
2: Oké, mooi.
0: Nou, hou je vast. Daar gaan we.

0: Joris, roept u maar.
1: Jeetje, ja. Het komt gewoon door jou, was van Guus Meeuwen.
0: Ja, zeker.
1: Jeetje van R.E.M. Heet die ook alweer?
0: Ja.
1: Echt heel erg.
0: Ja. Het komt wel in de buurt bij het schermen, want daar kun je mensen ook pijn doen.
1: Ja, Everybody Hurts.
0: Ja, goed zeg. Ja? Oh, zo dat ja? Zonder hulp.
1: Everybody Hurts, ja, zonder hulp. Het ging echt supersnel, ik hoorde de helft niet eens door het geluid. Nee, ik moet bij 2 blijven.
0: Ja, blijft het bij 2?
1: Ja, echt heel erg. Ik had er wel 5 gehoopt. Maar,
0: we gaan je in ieder geval wel gewoon opzeuren op Florida. Even kijken, wat je had gemist was Robbie Williams, Millennium zat erin. Ten Sharp en You ook gehoord. En helemaal aan het eind Donna Summer, State of Independence.
1: State of Independence, ja, die had ik niet snel herkend. Maar You van Ten Sharp, die heb ik echt niet gehoord. Ja, want die had ik wel herkend. Ja?
0: Je kunt hem via radio2.nl terugluisteren, dan zat hij daar echt in hoor. Even kijken, jij krijgt 2 prijzen. Jij krijgt een herbruikbare ijsblokjes houder, toestand, productie ding in fruitvorm. En een geurhanger voor in de auto in de vorm van, let op, een roze slipper.
1: Ik denk geweldig.
0: Ja, dat is echt fantastisch. Hey, welke plaat mag ik voor je gaan draaien, Floris, van die 5 die erin zaten?
1: Everybody Hurts. Die is echt by far de beste. Ja.
0: Ga ik voor je draaien, Floris. Maak er een lekker weekend van.
1: Oké.
0: Tot de volgende. Hoi.

is NPO Radio 2. Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Hoi. 2:03, schandalig. Meer dan de hoogste tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Gelezen door Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Gijs. Servië krijgt nu ook steun van de EU bij het blussen van de grote natuurbrand daar. Zo komt de hulp uit Duitsland en Roemenië. Die landen sturen samen ruim 100 brandweerlieden en bijna 40 brandweerwagens. Servië had eerder om hulp gevraagd aan Rusland, zegt correspondent Thijs Kettenis.
11: Maar dat komt zowel op forse kritiek te staan van de Europese Commissie. Want die verwacht dat een kandidaatlid als Servië gebruik maakt van bijstand. En niet op moeilijke momenten dan ineens naar Rusland kijkt. Maar ook binnen Servië zelf is er wel forse kritiek. Die brand die woedt al meer dan een maand. En vanwege de droogte en de lage stand van de Donau bijvoorbeeld, was te voorzien dat die uit de hand zou lopen als er niet meteen daadkrachtig werd ingegrepen, zeggen die critici.
10: De natuurbrand in Servië is zo'n 3500 hectare groot. Dat zijn bijna 5000 voetbalvelden. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque voor het Prinses Maxima Centrum nog even uit. Hij vertelt op Instagram waarom.
12: We vinden het fijner als ik nog even kan aansterken en dat we er op een nader te bepalen moment komende week echt een feestelijk moment van kunnen maken.
10: Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Maar hij moest zijn tocht staken omdat hij ziek werd. Toch zegt hij dat het wel gelukt is om ruim 6 ton in te zamelen. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Maar ook zijn er 3 gewonden, zegt de politie. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18. Het is onduidelijk wat zijn motief was. En over een uurtje start de kwalificatie voor de race van morgen op het circuit van Zandvoort. Het zal de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn. En deze fans gaan de race missen.
13: Ik vind het gewoon jammer dat het dadelijk niet meer is. Ja. Het is toch een heel evenement en het zegt tot Nederland op de kaart.
14: We zijn nu 5 jaar achter elkaar geweest. En helaas vandaag de laatste keer, dus ja, jammer.
15: Grijp je het besluit?
14: Eigenlijk niet.
16: En ik denk dat er ook geen één Grand Prix is zoals dit. Dat het eigenlijk het hele dorp op zijn kop staat.
10: Ja, 10.000 fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor het evenement. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. En ook vanavond is er nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden.

0: dat jij de rest van de zaterdagmiddag vrij bent en alleen, Suzanne.
1: Ja, zeker.
0: Ga je dan iets spannends doen?
1: Ik denk even een wijntje drinken bij een vriendin.
0: Nou, dat klinkt
1: en
0: toch...
1: foto's kijken van mijn vriend en mijn zoontje. Die zijn in een pretpark.
0: Ach, wat leuk.
1: Dus ik vind het dan wel even leuk om te zien wat ze dan doen.
0: Dus dan ga je alles terugkijken wat zij vandaag hebben gedaan.
1: Zeker.
0: Nou, geniet van je middag.
1: Dank.
0: Bij de ANWB zit nog altijd Rijn Baarmans. Rijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op de A1 rijdt het al heel de dag langzaam vanwege omrijdend verkeer door werkzaamheden op de A12. Het is vooral druk in de richting van Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloos sta je een half uur in de file. Ook op de A2 ben je langer onderweg en wel tussen knooppunt Empel en Afrit Sint-Michielsgestel. Je kunt hier rekenen op 25 minuten extra. Een vrachtwagen met pech veroorzaakt 35 minuten extra reistijd op de A27 richting Utrecht. Van zuid naar noord heb je tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een kwartiertje vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem is de spitstrook dicht tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Dat komt omdat er takken over de weg hangen. De spitstrook was goed van pas gekomen, want de vertraging is nu 35 minuten.
0: Rijn, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: De hete zomer. Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hallo, met Gijs.
4: BNN Para.
5: Hoi Gijs, lekker bezig.
6: Hey Gijs.
7: Mooi, Gijs mijn jongen.
8: Hey Gijs.

Ja, ik zit dus in een soort Zara Larsson-algoritme. Op TikTok. Ik zie elke dag een filmpje van haar voorbij komen. Dat ze het dansje doet dat bij deze plaat hoort, Midnight Sun. Met de tekst dat ze dit net zo lang gaat doen totdat haar show in Bangkok uitverkoopt. En het is ondertussen dag 10. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het niet erg vind als het nog even duurt tot dat concert uitverkoopt. Ja. Je kunt het allemaal zien op TikTok. Er komen ook heel veel reacties onder die filmpjes. Dat mensen het leuk vinden om te zien dat zo'n grote wereldster ook gewoon een normale meid is die dan in een slaapkamer staat met allemaal vuile was of gewoon in de keuken bij haar familie. En dat ze dan dat dansje daar aan doen is. Nou, het is het checken waard, laat ik het zo zeggen. Zo, vrolijk zaterdag. Het is Hallo met Gijs. Met straks de batterijbeuker. Het is jouw kans om een plaat aan te vragen als jouw batterij precies op het juiste niveau is. En we draaien leuke platen van leuke mensen, maar niet allemaal even schone mensen. En dat klinkt een beetje gek, maar ik ga bijvoorbeeld nu een plaat draaien van Eric Clapton. En die is naast artiest ook hoteleigenaar. Hij heeft een boutique hotel. Maar als je denkt, nou, daar moet ik als Eric Clapton fan een hapje gaan eten. Dan zou ik nog even goed over nadenken, want het hotel heeft 1 ster gekregen op het gebied van voedselhygiëne. En dat betekent volgens de keuringsdienst dat er grote verbeteringen nodig zijn op het gebied van hygiëne. Dus misschien gewoon een pizzaatje bestellen en dan hopen dat die achter de receptie. Deze Eric Clapton, Layla op 2.

0: Jack en Stars in Their Eyes. En dat schrijf je dus, die stars, met een Z. Ik heb me altijd afgevraagd waarom dat is. Dan ben ik even ingedoken. Er zit dus een juridische reden achter. Want toen deze plaat uitkwam, was er in Engeland een programma op tv met de titel Stars in Their Eyes. Gewoon stars met een S. Dat was een talentenjacht en deze Just Jack had geen zin in juridisch geneuzel en een aanklacht aan zijn broek. Dus hij dacht, voor de zekerheid laten we het Stars in Their Eyes noemen met een Z.
1: De batterijbeuker.
0: Meteen een appje van Arnold zegt, dit nummer van Just Jack is echt mijn vakantienummer geworden vanwege het gebruik van 3 op reis jaren terug. Dat is toch ook zo, Arnold. En hij gaat over een week lekker hiken in de Dolomieten. Nou, veel plezier, Arnold.

kruisbatterij, noem het maar op, op een bepaald percentage zit en dat aan ons kunt bewijzen. En vandaag krijgen de luistervrienden de kans die hun energie al een klein beetje verspeeld hebben deze zaterdag. Want zit jouw batterij op een percentage tussen de 25% en 35%? Dan stuur je een bewijs daarvan deze kant op. Dat kan bijvoorbeeld via een screenshot of een fotootje van jouw akkertje. En als je daar dan meteen de plaat aan toevoegt die je wil aanvragen via de NPO Luister-app, dan gaan we die zo wellicht voor je draaien. Nou, dat klinkt lang niet gek.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Wrecking Ball van Lenny Monsoon. NPO Radio 2.

0: gaan we de hele week nog van genieten, hoor. De topsong Lenny Monsou en Wrecking Ball. Het Radio 2 weerbericht. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het is 18 tot 20 graden. Ook vanavond regen. Morgen vooral in het noorden regen. Verder blijft het droog en zonnig. Wordt het 19 tot 20 graden. ANWB verkeersinformatie krijg je van Rijn Baardmans. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik begin met een wegafsluiting. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Die is dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel. Dat komt door een ongeluk. Je kan gelukkig omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Op de A27 richting Utrecht vinden bergingswerkzaamheden plaats op de rechterrijstrook tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Dat veroorzaakt 10 minuten vertraging. Dan nog de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-Oost. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is hier een kwartier.
0: Rijn, dankjewel.

0: Heel veel gereageerd via de NPO Luister App, onder andere door Hans. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag met Hans.
0: Ik neem aan dat het jouw auto is, Hans.
1: Hij staat op 26, dus ja. Ik kom net thuis.
0: Nou, dan mag je van geluk spreken, want dan zit er niet heel veel voltage meer in de batterij.
1: Nou, er is nog genoeg vermogen in de batterij. Ik had nog wel een kilometer of 80 kunnen rijden.
0: Oh, maar, dat is ruim.
1: 70, sorry.
0: Ja, en dan nu ben je thuis. Heb je dan thuis de mogelijkheid om te stekkeren?
1: Hij zit er alweer aan. Ik denk dat hij nu alweer op 26 of 27 staat. Nou, met de zon op het dak gaat dat prima.
0: Dan moeten we niet te lang praten, Hans. Want zodra hij boven de 35 schiet, vervalt het recht om een plaat aan te vragen.
1: Nou, dat duurt nog wel een half uurtje, denk ik.
0: Heb jij iets leuks gedaan, Hans? Waar kwam je vandaan?
1: Ik kwam van het museum De Fundatie vandaan. Uit Zwolle ben ik eens een keer op bezoek geweest.
0: Ah, dat klinkt als een heerlijke zaterdagmiddagactiviteit.
1: Het was een heerlijke dag. En ook in Zwolle is er heel veel te doen. Ik heb er niet veel van gezien, maar artiesten die optreden. Maar er is een leuke binnenstad. Ik was er nog nooit eerder geweest. Zeker de moeite waard.
0: En wat was dan in het museum precies te gadeslagen?
1: Er was onder andere een tentoonstelling over Jan Kramer dus.
0: Ja.
1: Met zijn kunststukken, die kende ik ook niet. Ja, heel veel gezien eerlijk gezegd. Is alleen Jan Kramer bijgebleven.
0: Maar het is een aanrader, begrijp ik.
1: Ik vond de Fundatie een heel mooi museum. Ja, absoluut.
0: Heel goed. En dan gaan we die leuke activiteit ook nog eens aftoppen met een plaat die je graag wil horen, Hans. Want nou ja, je zit dus tussen de 25 en 35. Wat mag ik voor je draaien?
1: Ja, ik vind het DLP van Paul Simon wel heel erg mooi. En You Can Call Me L is mijn topnummer.
0: Ja, om een klein beetje dansend richting de zaterdagavond te gaan.
1: Dankjewel.
0: Hans, daar gaan we. Maak er een fijn weekend van.
1: Jullie ook. Succes met het.

0: Miley Cyrus, Angels Like You. En daarvoor Paul Simon, You Can Call Me Al. Werd uitgekozen door Hans als batterijbeuker. Het is iets voor vieren. Als ik naar links kijk, zie ik Caroline Borgers in het muziekcafé. Tenminste, ik zie haar platenkoffer open doen en de koptelefoon eruit halen. En daar zit dan 3 kilometer kabel aan, dus dat moet uitgerold worden. En die, ja, nou, ondertussen ja, is ze er toch
1: ja,
0: echt
1: ik
0: bij.
1: Ben, ik ben de koptelefoon.
0: Hallo Caroline, vrolijk zaterdag.
1: Hallo.
0: Wat ga je doen? Want je bent hier nog gewoon in de Radio 2-studio. Dus ik kan al een klein beetje spieken wat er staat te gebeuren.
1: Ja, wat zie jij?
0: Ik zie Joost Wegers.
1: Ja, jij ziet Novastar.
0: Ja.
1: Die heeft een heel mooie nieuwe single gemaakt. Die komt spelen. En nog 3 andere nummers.
0: Ja, want hij heeft een batterij aan hits.
1: Zo, niet normaal. Ja. Echt.
0: Dat is nu nog steeds in de studio hier van Radio 2.
1: Ja, dat is altijd een beetje jammer, want er is geen publiek bij. Dus mensen kunnen er niet van meegenieten live, maar wel natuurlijk live op de radio. Maar over 2 weken gaan we weer de Vorstin in. En dan kunnen mensen lekker op een stoeltje komen zitten met een biertje en een bitterbal.
0: Ja, dat is lekker. En je kunt natuurlijk wel meekijken via radio2.nl/live. En via Radio 2 zelf ben je natuurlijk ook gewoon van begin tot eind helemaal bij.
1: Absoluut.
0: Caroline, veel plezier.
1: Dankjewel, fijn weekend.
0: Dankjewel. Zometeen dus na 4 openen de deuren van het muziekcafé. En dit is niet Joost Wegers achter de piano. Maar dit is een keurige opname van Tom Odell. En Another Love. Ik wens je een fijne zaterdag. En ik zeg tot morgen.

0: NPO Radio 2. Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
1: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In onze nieuwe serie krijgt u de antwoorden. Tussen kunst en kitsch, morgen om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
6: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95. Fans van

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag.

0: Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen waarin geweld op scholen wordt vereerlijkt. Dat meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden, het is een oud leerling van 18 jaar... Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Zolani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En bij de ANWB is het Rijn Baartmans.
5: 25 kilometer file op de Nederlandse wegen. De files nemen iets af. Wel nog een wegafsluiting op de A20 richting Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd en daarom is de weg dicht tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwerkerk aan de IJssel. Dan nog een ongeluk op de A58 richting Tilburg. Tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg Centrum Oost zijn 2 rijstroken dicht en daarom is je vertraging 10 minuten.
4: Dankjewel. Ik zei het net al tegen Gijs, maar ook voor de people in the back. Novastar is hier op de speelplaats. Op de live ruimte gaan ze 4 nummers spelen. En gaat hij dat doen? Ik hoop dat je luistert, want het wordt te gek. Ster. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
21: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Muziekcafé.

0: Iroquois Can't Heat. Een heel goede middag. Je luistert naar
1: Muziekcafé.
2: NPO Radio 2.
3: Carolien Borger.
1: Muziekcafé.
0: Ja, en deze zomer hoor je ons niet vanuit de Vorstin met heel veel publiek, maar zitten we in de NPO Radio 2-studio. Nou, geen publiek, maar straks wel met een optreden van een heel fijne muzikale gast in onze live-ruimte. En vanmiddag is dat Novastar. Ja, altijd fijn om onze zuiderburen op bezoek te hebben. Hij komt onder andere zijn prachtige nieuwe single spelen. En ik zag dat er enorm veel tourdata in Nederland aankomen. Ik heb er zin in. Het wordt een lekkere middag. Ik hoop dat je lekker blijft luisteren.

Rain Me In. Sam Fender en Olivia Dean. En daarvoor Prince and the Revolution. Raspberry Beret. En straks hoor je dus Nova Star live. Maar voor het zover is, draai ik eerst nog twee mooie tracks van Direct uit ons archief. Aanstaande vrijdag komen ze met een nieuwe single. En op 9 oktober zelfs met een heel nieuw album. Maar nu draai ik met veel plezier Through the Looking Glass en Soldier On. Zoals ze die in 2023 bij ons speelden.

0: 6,5 minuut. Through the Looking Glass Direct en daarvoor Soldier On. Ja, ze waren bij ons in 2023. En een band die ook vaak bij ons is, of eigenlijk een artiest. Die Indian, ja, die is niet meer de Indian. Dat kan ik je vertellen. Ze heeft haar naam veranderd. Ze heet nu Rianne. Ze stond in Paradiso en toen... Ja, toen deelde ze iets kwetsbaars over zichzelf. En de reactie die ze kreeg van het publiek was dusdanig dat ze voelde: ik hoef me niet meer te verschuilen achter een alias, achter een artiestennaam. Ik kan gewoon Rianne gaan gebruiken. Ik ga dat doen. Ik breng een nieuwe single uit. Die heet Funeral. Verder is het allemaal gewoon nog hetzelfde materiaal, want zij was het altijd al. Alleen gebruikt ze nu dus haar eigen naam. En die nieuwe single, die is helemaal te gek. Ik mocht hem afgelopen week al veel draaien tijdens Annemiek's A-lunch, waar ik inviel. Maar nu ga ik hem lekker hier weer draaien.
1: Carolien's favoriete track.

0: juist Caroline, inderdaad een lekker nummer van Rihanna. Ja, ik draai hem gewoon net zo lang tot iedereen ervan overtuigd is. Want ik vind hem fantastisch. Wie ik ook fantastisch vind, is Novastar. Joost, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Heerlijk.
0: In deze op deze ja toch nog een beetje zomerse, stille zaterdag.
1: Ja, ik vind het een fijne uitnodiging, laat ik het zo zeggen. Ja, lekker rustig ook, en veel aandacht voor mezelf krijg je.
0: Dat kun je wel zeggen, ja. We gaan het alleen maar over jou hebben.
1: Nou ja.
0: En over jouw nieuwe single. Die niet heel nieuw is. Je speelt hem eigenlijk al heel lang.
1: Nou, dat valt wel mee. Het is een beetje een promoverhaal geworden. Maar ik heb dat niet s'nachts gemaakt. Ik werk s'nachts. En mijn gezin zat in Frankrijk. En ik heb dat na heel veel gepruts. Is dat nummer uit de lucht komen vallen. Zoals het bij mij vaak gaat eigenlijk.
0: En dat gebeurt dan vaak 's nachts?
1: Ja, ik maak, laten we zeggen, 4 nachten per week muziek in mijn muziekatelier, zeg
0: ja.
1: maar.
0: In staat studio. Dat in een tuin of hoe zit dat?
1: Ja, het zat in een kelder, maar ik ben verhuisd 6 maanden geleden. En nu staat het in een heel oud koetshuis.
0: En daar heb je de studio gebouwd?
1: Ja,
0: en
1: niet echt de studio. Ik doe niet aan studio's.
0: Oh.
1: Ik heb ik noem het een soort van schilderatelier. Maar dan enkel voor melodieën. Dus dat voor met piano's en gitaren. En,
0: wow.
1: Een beetje is. En zo werk ik dan heel...
0: Maar jij sluipt weg in de nacht naar dat koetshuis?
1: Precies.
0: En over welke uren spreken we dan?
1: Ja, laten we zeggen, het kan vaak tot 1 uur of 4 s'nachts zijn. Ik leef een beetje in een andere soort bubbel dan eigenlijk.
0: Ja.
1: Heel lang prutsen, heel lang spelen is iets wat ik elke dag doe. Dat zorgt ervoor dat ik mentaal lekker oké ben.
0: Mm-hmm.
1: En dan af en toe, na heel veel andere stukken muziek die ik dan niet gebruik, komt er iets voorbij dat ik denk van, wauw, dit is iets speciaals, dat voel ik in mijn buik.
0: Ja.
1: En dat is bij die Today Yesterday, die nieuwe single, eigenlijk ook zo gebeurd. Dat deed me een beetje denken aan mijn eerste single, Wrong. Die had ook zo dat gevoel.
0: Mm.
1: Was het zo lang? Er gebeurde zoiets. En dat heeft die Today Yesterday ook. Toen dacht ik, oké, ik neem die mee op de tour die ik met mijn Britse band aan toen was. En zo is het
0: in 2024 was dat?
1: Ja. Iets later. We zaten al in die tour eigenlijk.
0: Mm.
1: En dit is niet veranderd, maar het krijgt natuurlijk wel meer soul.
0: Ja.
1: Als je het heel vaak speelt. En er bleef elke keer ook heel veel enthousiasme rond hangen, zeg maar, bij
0: ja.
1: mensen. Zo. En het is ook heel lekker om te zingen. Dus het scheelt ook wel dat je het uit je lijf kunt duwen.
0: Ja. Hoe vaak gebeurt het nou? Men noemt het inspiratie. Hè?
1: Ja.
0: Jij zegt het komt binnenvallen eigenlijk. Het is er opeens. Is er iets over te zeggen hoe vaak dat gebeurt?
1: Nee, dat is juist het mooie eraan. Als je het analyseert, dan loopt het mis.
0: Hmm.
1: Dus ik ben ook echt een autodidacte muzikant. Ik kan geen noot lezen. Ik heb alles eigenlijk gewoon geleerd vanuit prutserijen.
0: Ja.
1: En ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, maar je hebt mensen die zeggen maar die 10.000 uur iets doen vanuit
0: ja.
1: hun hart. Dat op een gegeven moment komt er dan iets los. Hè? Dat hadden de Beatles ook in Hamburg bijvoorbeeld.
0: Ja, als je 10.000 uur iets doet, dan kan je iets je eigen maken.
1: Zonder dat je het eigenlijk doet omdat je iets wil doen. Ik heb
0: ja.
1: het nooit gedaan om te scoren of voor geld. Of dit. Hè? Als je het echt doet voor jezelf. Mm. Zoals iemand die schildert eigenlijk ook. Zo, die vergelijking maak ik dan.
0: Ja.
1: En dan blijkt dat toch wel te kloppen eigenlijk. Want ik kan van alles spelen. Nou, ik kan nog geen noot lezen eigenlijk. Ja.
0: Maar op gehoor kan je gewoon alles spelen.
1: Ja, dat is heel mooi. Want als je het dan eigenlijk op gehoor leert.
0: Ja.
1: Met volledig foute vingerzettingen en zo. Dan is het altijd een avontuur. Dus het blijft forever young. Mijn gevoel is altijd, oh, wat ga ik nou eens doen? Het is altijd een beetje klungelen.
0: Ja,
1: terwijl je,
0: knutselen.
1: Ja, knutselen. En van ja, dan doe ik dat al heel lang eigenlijk. Hè. En lang verhaal kort. Nu is die Today Yesterday eigenlijk op die manier eigenlijk ineens op tafel gekomen. Ik dacht van, oh, dat is speciaal.
0: Ja.
1: En
0: ik vind het wel mooi dat die dingen die zo blijvend zijn bij jou, als je kijkt naar de beste set te komen, het gaat allemaal over een soort tijdsbepalingen.
1: Ja.
0: Die iets globaal, iets groters hebben.
1: Ja,
0: eigenlijk ook iets groters zeggen.
1: Ja, ik leg nooit teksten uit. En het gevolg daarvan is dat je allemaal verschillende interpretaties krijgt. En natuurlijk, op het moment dat je die liedjes maakt, Best Hit to Come of Wrong, die gaan al zo lang mee. En die zijn ook altijd eigenlijk op radio bij ons en zo. Maar dat kun je natuurlijk niet verzinnen, hè? Dat is iets wat dan uiteindelijk blijkt.
0: Ja.
1: Hè? Maar wat wel zo is dat ik alleen maar dingen gebruik waarbij ik iets in mijn buik voel. En ik zal ook nooit iets brengen om het dat ik het moet brengen. Of iets spelen wat ik niet meer voel. Dat doe ik niet.
0: Nee.
1: Maar het geluk dat ik heb is dat ik zo lang in die liedjes werk en dat er zo uit het hart komt eigenlijk.
0: Dat mensen dat horen.
1: Nou, en dat blijft.
0: Ja.
1: Dus als ik nou Wrong bijvoorbeeld speel, dan verdwijn ik ook weer in mijn bubbeltje. Hoe ouder ik word, hoe meer ik in die bubbel verdwijn. Denk, ja. Nou, waar gaat dit eindigen, zeg maar.
0: En hoe beter je hem kan benoemen en kan voelen, blijkbaar.
1: Ja,
0: eerst doe je het gewoon en daarna wordt, als je ouder wordt, ga je pas zien wat je doet. Ja. Nou, je hebt het prachtig aangekondigd, want die ga je ook allebei doen. Wrong en Today Yesterday.
1: U vraagt wij draaien.
0: Precies, en in de tweede uur duur er nog twee, maar ik kijk heel erg uit naar deze. Ik ga nog even Lauryn Hill voor je draaien, zodat je dat wandelingetje kan maken.
1: Ja, goed.
0: En dan spreek ik je zo weer.
1: Oké. Okay.

Novastar in zijn kokon, denk ik tenminste dat hij weer zat. En straks in de tweede uur hoor je hem nog. En gaan we het ook hebben over de theatertour die eraan komt. Maar eerst draai ik Pat Benatar, Love is a Battlefield, hier op

En ik zou zeggen, het is gewoon nog steeds zomer. Het is echt nog steeds wel zomer. Dus wat ik graag zou willen van jou is een zomers plaatje. Een plaatje waar jij een lekkere herinnering aan hebt. Iets wat je altijd rijdt in de auto naar Frankrijk. Of misschien een hele mooie reis gemaakt in een ver land. En waar je ja, altijd van dacht, nou, toen we daar waren, toen draaide ik dit op mijn... Nou, misschien nog wel op je... Oh, noem je dat ook alweer? En waar je cassettebandje in deed. Je Walkman. Ja, of op je cd-spelertje. Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Want dan ga ik die track voor je draaien. En blijf sowieso luisteren, want Novastar gaat nog twee nummers doen. En dat wordt heel mooi. Onder andere, The Best Is Yet To Come.

0: Queen en A Crazy Little Thing Called Love. En laat me weten wat jouw zomerse plaatje is via de NPO Luister-app. Want straks na vijven heb ik daar gewoon nog plek voor. Dus laat het me weten.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
0: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van de zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die gemaakt was op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig, met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.
9: steeds slimmere energie van de bron.
14: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
16: Nieuw, de Melanzane.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Muziekcafé.

0: je luistert naar
1: Muziekcafé.
0: En ik vroeg jou net naar een nummer wat jou een heerlijke zomerse herinnering geeft. En Stephanie komt met een plaat waar ik zelf ook de nodige herinneringen aan heb. En je hoort hem al. In de zomer van 2018 toerde ik met een vriendin 3 weken lang op Corsica. Dat eiland had alles te bieden. Prachtige omgeving, prachtig weer, heerlijke drankjes en heerlijke mensen. Telkens als we naar een volgende camping reden, dan draaiden we onze Corsica playlist. En dit nummer stond bovenaan. Ja, Stephanie, ik heb ongeveer een soortgelijke ervaring gehad met dit nummer. Dit brengt je toch helemaal in zomerse sferen. Misschien dat het een beetje regent op deze 22 augustus, maar dat mag de pret niet drukken. In ons hoofd, in ons bolletje, hebben we de zomer.

Taylor Swift, I knew it, I knew ya. En uit het rijke muziekcafé-archief draaien we de mooiste pareltjes van de afgelopen jaren. Zometeen hoor je Slapeloosheid van Suzanne Freek, zoals ze dat in 2023 speelde. Maar nu Jet Rebel met Changes Come and Run the Band. Eerder dit jaar op ons podium van Muziekcafé.

Slapeloosheid. Ja, en straks praat ik met Novastar en die gaat vertellen over zijn theatertournee. Dat wordt een heel bijzondere namelijk. En hij gaat ook nog twee nummers spelen, dus blijf luisteren. Eerst draai ik Seal and Crazy en A Little Less Conversation. Terwijl we dat nou juist niet gaan doen met Novastar.

0: hetzelfde doen. Want Novastar is hier nog steeds. En ik ben heel blij dat hij er nog steeds is. En er komt een enorme theatertour aan. Joost.
1: Ja, ik ga een grote dosis akoestische solo theaters bespelen in Nederland.
0: Ja.
1: En dat begint, als ik me niet vergis, in november. En als ik het zo zie, dan denk ik, nou, hebben ze wel hun best gedaan.
0: Want behoorlijke zijn lijst. Veel, ja. Tot en met februari, dan eindig je in Amsterdam. Ja. Begint in Raalte. En wat was de aanleiding voor deze theatertour? Waarvan dacht je, dit is wat ik nu eigenlijk wil doen?
1: Nou, ik doe wel zang als ik, live speel, doe ik een campagne als een plaat uitkomt met een band. De laatste jaar is het met mijn Britse band, het Brighton. En als die tour er dan op zit, dan sluit ik af met een solo tour. Zo kik ik eigenlijk af en hou ik het in balans. Dus eigenlijk, na de afgelopen 2 jaar, vorig jaar heb ik zelfs 77 shows gedaan met mijn Britse band.
0: Wow.
1: En nu is het even pauze, zeg maar. En dan begin ik eind van het jaar aan een hele hoop solo concerten, wat ik even graag doe. En dat trekt ook vaak een ander soort publiek
0: op.
1: Ja,
0: precies.
1: En het is veelal in theaters, maar dat wil daarom niet zeggen dat het een theatervoorstelling is, verre van. Het blijft eigenlijk powerful, zeg maar, als ik solo speel. Het is zeker niet singer-songwriter of klein met verhalen.
0: Zit jij dan of ga je overstaan?
1: Nee, ik sta. En er staan meestal 6-7 gitaren in een halve ronde. En aan de andere kant staat dan mijn vleugel.

0: Dan beginnen vaak mensen te roepen, dit of dat zo. En dan kan het, ja...
1: Doe je dat ook?
0: Ja, ik doe dat wel, ja.
1: Ah, je hebt niet een vast schema van dat ga
0: ja,
1: ik doen.
0: Ja, dat heb ik wel, maar ik doe altijd iets anders. En ik doe ook heel vaak intro's naar ik iets voel. En dan dat is, weet je, wat ik heel graag doe.
1: Ja.
0: En zo hou ik het fris. En ook het is een beetje in een droomwereld. En er zijn heel veel mensen die daarvoor komen kijken. Die dat juist heel mooi vinden. Omdat het nooit pragmatisch is, zeg maar. Dus ik. En als iemand iets tussendoor roept. En zeker, ja, het Nederlands publiek is anders dan het Belgisch publiek.
1: Wat is het grootste verschil?
0: Dat ze hier. Ja, Josje! Of Caramia! Caramia! Dat is dan een lied, hè? En dan net zo lang steeds goed. Hè? En dan gaat hij recht staan.
1: En
0: of
1: doen de Belgen dat niet?
0: Nee, die zijn veel.
1: Die steken hun hand op.
0: Nee. Nee, maar het zijn twee totaal verschillende culturen. Hè? Mm. En twee totaal verschillende manieren van de muziek binnen te krijgen. En België gaat veel meer mee, van klein naar groot, naar de piek van een song of van een concert. En in Nederland zijn ze eigenlijk iets vlotter. Maar je moet het wel afdwingen om, zeker in staande zaal, om de mensen in Nederland stil te houden.
1: Mm. Harder werken.
0: Ja, dus maar goed zitten. Het publiek is altijd stil.
1: Ja.
0: Maar als je in België naar een rockconcert gaat of een solo show van iemand, dan eerst dan moet je er wel staan natuurlijk, echt. Hè?
1: Ja.
0: Maar dan zijn ze stil. Maar in Nederland zijn ze veel rumoeriger.
1: Ja, de Dutch disease.
0: En dat heb je in België niet. Er zijn dus vaak wel heel veel echte fans die liever naar België komen. Mm. Omdat ze daar dan meer in die muziek kunnen kruipen.
1: Ja.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb in het begin daar wel last van gehad. Maar bij mij zijn ze eigenlijk altijd wel heel gedisciplineerd stil in Nederland.
1: Omdat ze nu natuurlijk ook weten wat ze krijgen bij jou.
0: Ja, omdat dat dit een andere trip is dan een trip die iemand anders brengt, zeg maar. Hè?
1: Wel leuk hoe je dat zegt, een trip. Dat is het natuurlijk. Bij elke artiest waar je naartoe gaat, heb je een andere trip.
0: Ja, ik hou nogal van in mijn song, daar zit ze in To The Yesterday ook, maar ook in shows. Ik hou ervan om klein te beginnen en naar een soort apotheose te gaan.
1: Ja,
0: daar vind ik zo lekker. Daar wil ik, en die song zit dat ook allemaal. En die show is ook zo.
1: Ja.
0: Zo op het einde gaat het helemaal los, zeg maar. Zelfs in mijn eentje is het net of ik met 100 man op dat podium op de piano of ik weet niet wat. Er gebeurt van alles, zeg maar.
1: Je werkt echt naar iets toe.
0: Ja.
1: Ik vroeg jou naar een lekker zomernummer.
0: Ja.
1: En toen kwam jij met Seabird, de Alessi Brothers.
0: Ja.
1: Waarom? Wat voor verhaal heb je
0: hierbij? Ja, dat is een heel leuk, maar kort verhaal bij gaan. Elke zomer trek ik met mijn drie kindjes en mevrouw Frankrijk in. Of nog verder, of een reizen van hop naar ha. En op de terugweg is het altijd dit liedje op non-stop. Seabird, Seabird, fly home. En dan zingt heel die auto zingt dat mee. Als in een Amerikaanse film, weet je wel. Dat je zo met de ramen
1: maar echt
0: open.
1: Urenlang.
0: Ja, en dat is zo leuk. Om al die jaren zingen ze dat al.
1: Ach.
0: En dat groeit helemaal mee, zeg maar. En ze zingen steeds beter.
1: Kunnen ze goed zingen?
0: Ze zingen fantastisch, ja.
1: Oh, dus die ga je misschien wel in dat koetshuis uitnodigen.
0: Dat zal misschien wel kunnen, ja. Kijk.

Je ziet het hem zingen met zijn drie kinderen in de auto. Nova Star. De Alessi Brothers Seabird Fly Home. Dat was zijn vakantieplaatje. Maar hij is hier natuurlijk niet daarvoor. Hij is hier om zijn eigen nummers te spelen. En hij gaat de beste Jet to Come doen. Maar eerst Mars Needs Woman.

Mooi, mooi.

beste Jetsicam. En als dat gaat over de theatertour, dan geloof ik het meteen. Hij gaat toeren vanaf november. Raalte, Roosendaal. Nou ja, ongeveer alle grote plekken in Nederland. En hij eindigt in Amsterdam. Novastar was hier en speelde vier nummers. Dankjewel, Joost, dat je er was.

0: is het live muziekprogramma van NPO Radio 2.
1: Muziekcafé.
2: I told myself, life is short.

0: Life is short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Chef Special, love of my life.
2: Caroline Borger.
3: Muziekcafé.
2: NPO Radio 2.
1: Ja, ik krijg een berichtje van Ineke die zegt: hallo Caroline, wat een mooie middag met Novastar. Geweldige zanger en zijn muziek. Kippenvel heb ik ervan, zo mooi. Ja, Ineke, daar ben ik het mee eens. En Frank die zegt, hey, zat hij niet in alle 13 gisteren? Dat klopt. In Annemieke's A-lunch deden we alle 13 planeten. En Mars Needs Woman zat daarin. Maar ja, deze live versie, ja, die topt dan toch alles, vind ik. Het is zo prachtig, live muziek. En daarom maken we dit programma Muziekcafé. En volgende week nog in deze studio. En daarna zitten we weer in de Vorstin. Dus dan kan je er weer bij zijn. En dan zijn er weer fantastische artiesten. En meestal zijn dat er 3 op een zaterdag. Dus ga daar gebruik van maken. Ga lekker naar die Vorstin. Kom zitten, kom luisteren. Kom een muziek tot je nemen op de manier zoals het bedoeld is. Ik draai Oasis nog met Wonderwall en daarna Sugar Babes Push the Button. En dan wens ik je een heel fijn weekend en straks heel veel plezier met Corné, want die hoor je na 6. The Soul Night.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De vraag wat iets waard is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In onze nieuwe serie krijgt u de antwoorden. Tussen kunst en kitsch, morgen om 9:30 bij Avro Tros op NPO 1.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Dit is NPO Radio 2.
6: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voerde wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopige laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen nog tegen China, maar zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer, het is redelijk zonnig, met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden nog kans op een bui, verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: De vraag wat iets waard is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In onze nieuwe serie krijgt u de antwoorden. Tussen kunst en kitsch, morgen om 9:30 bij Avro Tros op NPO 1.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.

0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Soul Night met Corné.
11: Avro Tros.
12: Radio, NPO Radio 2.
13: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Je hebt weer lekker zitten puzzelen van de week. Het was een beetje een drukke week, hè? Want je hebt de hele week bij de arbeidsvitamine gezeten.
1: Ja, klopt.
0: Ook dat nog
1: Een
0: beetje werken voor je geld.
1: Ja, precies. Eindelijk een keer.
0: Ja, dat ben je niet gewend, hè?
1: Ja,
0: dat ben je niet gewend.
1: Ik moest even wennen, ja. Ik was precies. Even raar. Was.
0: Ik sprak hem gisteren 3 dagen bij de arbeidsvitamine gezeten. Hij zei, ik ben moe.
1: Ja, dat is heel zomaar gebeurd.
0: Heel zwaar werken. 3 koffie halen, hè? Ja. Dat is heel zwaar werken. Goed, we gaan het hebben over de mix. Ja, Ashford & Simpson met Solid.
1: Ja, klopt. Ashford & Simpson schreven en produceerden hits voor onder andere Marvin Gaye, Chaka Khan en Diana Ross. En ook onder een eigen naam namen ze een aantal singles op. Denk aan Found a Cure en deze, Solid.
0: Geweldig. Ja. Tony Terry, leuke plaat is dat, She's Fly.
1: Ja, is heel leuk. Hij zat oorspronkelijk in de Miami Sound freestyle hoek, maar stapte over naar de New Jack Swing. En dat leverde hem een aantal hele leuke clubhitjes op. En dit was zijn debuutsingle.
0: Ja, en een beetje uit de stal van Prince, Jesse Johnson.
1: Klopt, die was gitarist bij The Time en ging daarna verder als soloartiest. Daarnaast produceerde hij muziek voor onder andere Paula Abdul en ook nog Janet Jackson. En dit komt van zijn derde album uit 1988.
0: Ja, Every Shade of Love, daar gaat het over. Bobby Brown, Every Little Step.
1: Dit nummer was eigenlijk bedoeld voor de groep Midnight Star. Maar toen Bobby Brown het hoorde, wilde hij het meteen opnemen en op zijn album Don't Be Cruel zetten. En het is geproduceerd door L.A. Reid en Babyface.
0: Nou, je hebt het over Midnight Star, die zitten erachter geplakt met Don't Rock the Boat.
1: Ja, en die band werd bekend met electrofunk, maar zij doken op een gegeven moment de swingbeathoek in. En dit was in 1988 met rapper Ecstasy van Houdini.
0: Wie kent hem niet?
1: Ja.
0: En de laatste, Ralph Tresvant met Sensitivity.
1: En dat was zijn debuutsingle nadat New Edition uiteen was gevallen, waar hij in zat. En geproduceerd en geschreven door Jimmy Jam en Terry Lewis.
0: Ja, de andere vrienden gingen richting Bell Biv DeVoe, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat is een swingbeat groep. En hij ging solo, Ralph Tresvant, Sensitivity. Martin, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Mogen wij

0: Eerst hoorde je Gladys Knight en de Pips in The Soulmate met Corné en Baby Don't Change Your Mind. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb altijd gedacht dat dit een origineel stuk was, maar dat klopt niet, want een jaar daarvoor was er de versie van The Stylistics.
1: Baby, my love.
0: Van deze Stylistics en Baby Don't Change Your Mind. Ja, later dus de grote hit van Gladys.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
3: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In onze nieuwe serie krijgt u de antwoorden. Tussen kunst en kitsch, morgen om 9:30 bij Avro Tros op NPO 1.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt tot 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Eén van hen is zijn broer. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: doen. Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Nieuw! De melanzane pizza.

Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.

0: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Soulmate met Corné.

This My Way. Straks in het volgende uur een uurtje All Request met disco classics, soul klassiekers en funk classics. Laat het weten, wat mag ik straks voor je draaien tussen 8 en 9. Uurtje All Request. Doe het via de NPO luisterapp en ook audio appjes zijn van harte welkom. De classic mix van Martin Boer begint met Tremaine en In the Morning.

goed geluisterd. Uptight and everything's alright. En dat geldt zeker voor de Stevie Wonder fans, want hij komt eindelijk na jaren en jaren wachten met nieuw materiaal. Zometeen nog een slow jammer van Randy Crawford. Ik heb muziek van Kool & The Gang na deze van Eugene Wild uit de clubs. Liedje dat heet Personality.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De vraag wat iets waard is, is een hele belangrijke bij tussen kunst en kitsch. Maar minstens zo belangrijk is de vraag, wat is het verhaal achter een voorwerp? Hoe oud is het? En is het echt? In onze nieuwe serie krijgt u de antwoorden. Tussen kunst en kitsch, morgen om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag.

0: NPO 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. En ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot tussen 10 en 15 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe

bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: 2.
1: Suggesties zijn van harte welkom. Dat kan via NPO Luister. Ik heb een audio-app van Frits uit Enschede.
2: Hallo mannen van de Soul Night. Hi Corné. Enschede weer eens een keertje na een paar weken rust. Met een, zou zeggen, een beetje obscuur triootje weer voor jullie. Om zoals altijd uit te kiezen. Material en Nona Hendrix. Bustin'. Shock, Let's Get Crackin'. Of Spence, Get It On. Ik laat me weer verrassen. Fijne avond, goede uitzending. Hi.
3: Would you like to have a light?

Uit Enschede, deze van Spence, Nederlandse productie. Wat een dikke plaat, zeg. Goedemorgen. Dat was Get It On. We zijn on request. Wat wil je graag horen? Laat het weten via NPO. Luister of wel met Patje terug van weg geweest bij de telefoon. 0800-1122, 0800-1122 in de Soul Night. Good old Alexander O'Neill voor Gerard. Hij gaat

uurtje All Request. Zometeen de classic mix van Martin Boer. De afgelopen twee weken heel veel appjes gekregen, berichten gekregen over de mix gemaakt door Kees Franken van Tony Scott. En natuurlijk draai ik die nog een keer met liefde en plezier voor je.

0: de Scripty Politi en Roger. Dat was Boom, There She Was. En Boom, Here He Is. Erik, goedenavond.
1: Hey, hallo.
0: Hallo dan, Erik. Jij hebt een geweldig verhaal over de staptijd in Benidorm.
1: Nou ja, geweldig. Ja, geweldig. Vond ik ja. Dat zeker wel, ja.
0: Dus, waar ging je stappen in Benidorm?
1: Nou, eigenlijk voornamelijk in discotheek Stargarden.
0: Ja.
1: Dat was echt zo'n discotheek.

0: The Scripty Politi en Roger. Dat was Boom, There She Was. En Boom, Here He Is. Erik, goedenavond.
1: Hey, hallo.
0: Hallo Erik. Dan, Erik. Jij hebt een geweldig verhaal over de staptijd in Benidorm.
1: Nou ja, geweldig. Ja, geweldig. Vond ik dat zeker wel, ja.
0: Dus, waar ging je stappen in Benidorm?
1: Nou, eigenlijk voornamelijk in discotheek Stargarden.
0: Ja.
1: Dat was echt zo'n discotheek, zo'n megadiscotheek, zo'n openlucht discotheek, iets buiten het Benidorm.
0: Ja.

0: Tipoliti en Roger. Dat was Boom, There She Was. En Boom, Here He Is. Erik, goedenavond.
1: Hey, hallo.
0: Hallo dan, Erik. Jij hebt een geweldig verhaal over de staptijd in Benidorm.
1: Nou ja, geweldig. Ja, geweldig. Vond ik toch zeker wel, ja.
0: Dus, waar ging je stappen in Benidorm?
1: Nou, eigenlijk voornamelijk in discotheek Stargarden.
0: Ja.
1: Dat was echt zo'n discotheek, zo'n mega discotheek, zo'n openlucht discotheek, iets buiten het Benidorm.
0: Ja.
1: En dan gingen we altijd met onze gehuurde scootertjes altijd naartoe, of wandelen daar naartoe. En dan, kwam je ogen en oren tekort eigenlijk.
0: Ja, wat gebeurde er allemaal, speciale dingen?
1: Dans of pieven daar en zo. En drankjes, ja, toen was het nog de kebabprijs nog te doen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat vonden we eigenlijk wel geweldig daar zo. En ja, en nu gaat tegenwoordig iemand, gaan ze 8 of 10 dagen. Maar wij gingen gewoon 3 weken lang daarheen. Dus om echt volledig het gevoel te krijgen daar zo.
0: Eigenlijk helemaal losgaan, zeg maar.
1: Ja, zeker. Okay. Ja, zeker.
0: Nou, met het vriendengroepje gingen jullie naar de Star Garden in Benidorm, of net buiten Benidorm. En jullie gingen helemaal uit je plaat. Op welke plaat?
1: Dat was Ride on Time van Blackbox.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu!
9: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu haal, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. nieuwsgierig. Secondlove.nl.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
18: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
21: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Fix die ruit voor je vakantie.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Daar zijn we!
25: Gabberswijd komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Gabberswijd.
26: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
27: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
28: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

sexy hip-hop laced with a jazzy, horny feel. Zo omschrijven ze zelf hun sound als 3 met Cantaloupe. Goedenavond. Tot 12 uur vannacht is You and Me, baby. Ik draai de lekkerste soulplaten voor je, zodat jij je zaterdagavond op de best mogelijke manier kan afsluiten. Jij en ik op reis door het soullandschap met onder andere Luther Vandross en Wilson Pickett. Maar ik heb eerst een soul-update voor je van deze zaterdagavond 22 augustus. Ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Ik zag dus eerst op Instagram een filmpje voorbij komen. Trouwens, echt, als je houdt van muziek moet je echt even Colors volgen op Instagram. @Colors, dat is een online muziekplatform waar verschillende artiesten letterlijk voor een gekleurde muur staan met een microfoon uit het plafond en echt hun mooiste werk laten horen. En wat heeft de Queen of Funk gedaan? Madame Chaka Khan, die dropte dus op Colors een aantal dagen geleden een teaser van haar nieuwe single. Nou, ik was er ready voor. Heb in mijn agenda opgeschreven, yo Shy, vrijdag 21 augustus komt die nieuwe plaat uit van Chaka Khan. De vrouw die ons op haar 37ste nog voorziet van heerlijke muziek. Dit allemaal ter aankondiging van haar nieuwe album dat uitkomt op, wat was het, 18 september. En de allereerste release was in mei en dat klonk zo.

Shakzilla. Shakzilla heet de single. En zo heet trouwens ook de plaat. En gisteren kwam er dus Curious Subject uit. Ik kreeg een kippenvel van en dacht, yes Shaka, hoop jij ook.

0: mij. Ik moet nog, wat is het, 12 uurtjes wachten. En dan ga ik exact doen waar Marten en de Verdalers het over hebben. Dancing in the Street.
1: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: Ja, een feestje morgen in Rotterdam en dan lekker dansen, toch? Want het leven is daar om te dansen met die voetjes van de vloer. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. En wat ik altijd probeer te doen, is een soort een mix voorschotelen van soulmuziek waarvan je denkt, ja, daar ben ik mee opgegroeid. En nieuwe muziek waarvan je denkt, oh my, wat een mooie ontwikkeling. En vandaag hebben we dat op naam van Kraak en Smaak, die we natuurlijk allemaal kennen van Squeeze Me.

En ik ging even opzoeken. Ik dacht, hoe lang bestaat deze plaat al? Jongens, 18 jaar. Deze plaat is 18 jaar oud. En zo voelt het totaal niet natuurlijk. Anyhow, op dit moment heeft Kraak en Smaak, de trio, een samenwerking met het duo Paco Versailles. En wat ze hebben gedaan, is echt samen een compleet nieuw muziekgenre ontwikkeld. Let op, ze hebben wel twee dingen bij elkaar gegooid. En dan heb ik het over een mix van Spaanse flamenco en French touch. En dit noemen ze dan Dance Menko. En als je het hebt over French touch, dan heb je het natuurlijk over de sound waar Daft Punk in 1997 de wereld mee veroverde. En dat klonk zo.

0: En hoe soulful French Touch klinkt in handen van Crack in Smaak en Paco Versailles, dat hoor je nu. When the Magic Comes.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

0: jongens, eerlijk. Wat is er nou lekkerder dan Tower of Power? Daarvoor Luther Vandross op je zaterdagavond iets over 9:30. Niet veel, toch? Soul with a capital S. En dat betekent dat je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Oké, ik moet even iets bekennen. Bas, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bas, als ik zenuwachtig, of nee, niet zenuwachtig, als ik enthousiast ben, dan gaat het echt alle kanten op. Ik vergeet wat het is dat ik wil zeggen. Ik kom niet uit mijn woorden. En dit
1: is het moment.
0: Zo'n moment. Ja. Luister dan. Nou ja, ik had het er net over Chaka Khan. Die heeft afgelopen vrijdag een nieuwe single gedropt. Die heb ik er net voor je gedraaid. Fucking lekker. Curious Subject. Maar gisteren is er nog iets anders gebeurd. En hier heb ik ook kippenvel van gekregen. Ik ben gewoon een muziekliefhebber, puur zang. En er zijn een aantal namen waarvan ik denk, oh my god. Die hebben ook echt wel iets betekend voor mijn eigen muzikale opvoeding. Wat dacht je bijvoorbeeld van het legendarische soulduo Womack en Womack? Wat dacht je van Bobby Womack? En wat dacht je van Sam Cooke? Dat zijn mensen die staan gewoon echt wel in mijn top 15 van artiesten die van invloed zijn geweest op mijn muzikale beleving. Jongens, dan hebben we nu een familieboom waar je u tegen zegt. We hebben drie meiden. We hebben BG, Kucha en Zemani. Jongens, luister heel erg goed naar mij. Dit zijn de dochters van het legendarische soulduo Womack en Womack. Het zijn de nichtjes van soul-icoon Bobby Womack. En het zijn de kleindochters van soul-legende Sam Cooke. Dan ben je gewoon destined for greatness. Ja. Dus enerzijds denk ik, wat voor stress moet je wel niet ervaren als kind van deze gruwelijke mensen. Weet je wel?
1: Ik moet minstens zo goed worden.
0: En anderzijds ben je dat natuurlijk al, want het zit in je DNA gewoon. Nou, let op. Ze hebben gisteren hun debuutalbum uitgebracht. En deze plaat wordt nu al gezien als het soulalbum van het jaar. Mijn all-time favorite plaat van dit album is All Around. Ga ik nu voor je draaien op naam van de Womack Sisters.

Dances. En dit is leuk, man. Het gaat los in de NPO 2. Of in de NPO Luisteren app. Ik krijg een appje van Wilma. Lekker, hè? Klinkt alsof het al zo oud is. Zo goed is het. En ze heeft het dan natuurlijk over de Womack Sisters. Ik draaide zojuist All Around voor je. Ook een appje van Nina Visser. Die zegt, geweldig. Yes, girl. Ik ben het helemaal met je eens. Fabienne appt, wat een heerlijke plaat. Ernst appt, nou, Shai, dit mag wel vaker gedraaid worden. Bij deze beloofd. Jongens, het is echt de moeite waard om dat album even te checken. The Womack Sisters dus. Kan je je voorstellen dat ze kort geleden nog aan het werk waren als schoonmaakster en Uber-chauffeurs? I mean, with such a voice? Dit is lijp gewoon. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. Ik heb zo meteen een Britse dame voor je klaarstaan die ondertussen zo'n 3 jaar geleden op de muziekscene

kwam en iedereen was immediately in love. Ik heb het over Olivia Dean met Man I Need. Nu Sharon Brown met een plaat uit 1982. Een instant hit was dit gewoon. I Specialize in Love op NPO Radio 2.

iedereen was immediately in love. Ik heb het over Olivia Dean met Man I Need. Nu Sharon Brown met een plaat uit 1982. Een instant hit was dit gewoon. I Specialize in Love. Op NPO Radio 2.

haar album The Art of Loving You. Is ook echt zo'n album waarvan ik je kan vertellen dat het de moeite waard is om van begin tot eind te luisteren. Dit is Man I Need, een mega hit uit 2025. Hey, luister dan. Jij mag je zo meteen tegen de playlist aan bemoeien. Ik bedoel, ik ga heel eerlijk zijn, het is al een heerlijke lijst. Maar jouw muzikale touch heb ik toch even nodig. Welke plaat zou deze zaterdagavond voor jou upgraden? Laat het me weten en dat kan via de NPO Luister-app. Het is wel één voorwaarde, het moet namelijk soul zijn. En dan soul in de breedste zin van het woord. Ik heb het over funk, disco, R&B, blues, gospel en hip-hop. U vraagt, wij draaien. Zo simpel is het als het ware. En dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Ik hoop je zo meteen te lezen. Hip-hop, dan moet je het zo hebben over Naughty by Nature met Hip Hop Array. Hoor je nu op NPO Radio 2.

0: is NPO Radio 2.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 10:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
17: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
18: KWF, tegen kanker voor het leven.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
21: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.

0: 1999, Life Story, Angie Stone. En wat een, ja, wat verschrikkelijk, man. 1 maart 2025 hebben we gedacht tegen haar moeten zeggen. En ook tegen haar ex-man met wie ze een kind heeft, D'Angelo.
1: De Soulmate Bible.
0: Yes, ik voelde al dat ik een beetje in de drama ging hangen. Maar nee, gaan we niet doen. Af en toe als ik dan nadenk over Angie Stone en D'Angelo, oeh, dat kan me echt raken. Leuk dat je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. De Soul Night Bible. Een heerlijke playlist. Gecureerd door jou, de NPO Radio 2 luisteraar, te vinden op Spotify. Gratis en voor niets. 15 uur aan gruwelijke muziek. Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb die playlist vaak aanstaan op shuffle. En volgens mij, Jan, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, Shai.
0: Jij bent ook wel een beetje goed op de hoogte van de playlist, of niet?
2: Ja, zeker, want dit is niet de eerste keer.
0: Toch, dat je een plaatje erin zet, want je bent een Soul Night lover. Je hebt al de hele avond zowat. Heb je al vanaf 6 uur geluisterd naar Corné?
2: Nee, helaas lukt dat niet. Want ik ben aan het werven voor UNICEF als vrijwilliger op foodtruckfestivals. Maar als ik terugrijd in de auto,
0: ja,
2: dan hoor ik het laatste stukje van Corné en jouw start van de eerste uren.
0: Heerlijk. En hoe voel jij je door al deze prachtige soulmuziek? Wat doet het met je ziel, met je soul, Jan?
2: Ja, het mooie is, af en toe dan pak je weer even wat oude nummers terug, weet je wel. Ja, en ik ben natuurlijk al bijna 66 en dan krijg je die sfeer weer terug. Yeah.

0: Eerlijk.
1: Ja, en mijn zus was echt een soulkikkertje en die werd later een new wave. Maar ja. Ik ben van alle markten thuis en daarom ben ik ook zo gek op Radio 2.
0: Een soulkikker? Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik vind het leuk. Nee.
1: Dat, zo noemde je dat vroeger.
0: Ja?
1: Van die jonge meiden die helemaal in de soul... in discotheken helemaal...
0: Ik heb het even gegoogeld. De term soulkicker kan verwijzen naar disco en jaren 70 feestkleding zelfs ook.
1: Precies.
0: Ik had geen idee.
1: Nou, heb ik jou toch nog iets geleerd?
0: Ik wou net zeggen, eerst volgende keer, even kijken hoor, heb ik zo meteen een retro paraatje? Dan ga ik dat natuurlijk aankondigen als soulkicker. Ga ik doen.
1: Ja,
0: dankjewel voor dit nieuwe woordje in mijn vocabulaire. Hey Jan, welke track gaan we toevoegen aan de Sonnei-bijbel?
1: Nou, heel graag Tom Brown met Funking for Jamaica.
0: Thank you, darling. Dat gaan we doen. Wil je trouwens die playlist horen? Dat kan Soul Night Bible op Spotify. Jan, you ready to funk?
1: Yeah, really.

Let me get into you, Funkin' from Jamaica, op naam van Tom Brown, toegevoegd door Jan in de Soul Night Bijbel. En we gaan nu naar de jaren 1984, om precies iets te zijn, met Soul Kickers, zeer zeker. The Pointer Sisters met Jump For Your Love, hier is op NPO Radio 2. Oh.

0: dus een woordje geleerd van Jan Solkikkers. En ik heb het toevallig ook goed, hoe zeg je dat, gebruikt. Want ik kreeg een appje van Jan, echt voor Solkikkers inderdaad. Ik draaide zojuist namelijk de Pointer Sisters. En dit is Donny Hathaway met Little Ghetto Boy, de live version.
1: NPO Radio 2, Soul Night Tip.
0: Dit is heel erg leuk. De volgende vrouw die ik voor je klaar heb staan. Soul Night Tip inderdaad. Dus muziek hier zo bij NPO Radio 2. Waarvan wij denken, hé, je moet het even in de gaten houden. En deze vrouw is al denk ik een jaar op mijn vizier. Als het gaat om haar muziek. Het is R&B, Neo Soul, Electropop. Zo noemt ze het zelf. Ik zou gewoon zeggen, fucking lekkere goede muziek. En wat een dijk van een stem. Niet normaal. En ik dacht, ik ga er even bellen. Schijnt dus dat ze gewoon op dit moment in... Wacht, ik heb het... Waar zit je?
2: Toscane zit ik.
0: In Toscane zit je. Dus ik haar bellen, ze zeg ik, dit zit in Toscane. Ik zeg maar, mag ik je even storen? Want ik ga zo Patience draaien. En toen zei ze, ja, kom maar. Wat zei je?
2: Ja. Ik zei, jij mag mij altijd storen.
0: Nou, dat vind ik super fijn. Hey, wij hebben dus hier Patience klaarstaan op naam van Noah Saré. En ik dacht, laat me je even bellen.
2: Ja. Heel leuk.
0: Want het gaat lekker met jou muzikaal gezien.
2: Ja, ja, we zijn. We hebben net op North Sea Jazz gestaan. Daar hebben wij ook even gepraat met elkaar.
0: Zeker.
2: Er komt een show aan in de Tolhuistuin. Er komt nieuwe muziek aan. Dus we zijn wel. Ja, we zijn allemaal leuke dingen aan het doen.
0: Ja, te gek man. Debuut op North Sea Jazz 2026 neemt niemand meer van je af. Want er stonden ook gruwelijke acts geprogrammeerd tegenover jouw optreden. Let op. Bommetje vol die zaal gewoon, hè?
2: Ja, bizar, jongen. Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Ik krijg helemaal vlinders in mijn buik als ik terugdenk aan dat moment.
0: Heerlijk. Zwaar verdiend ook, zwaar verdiend. Hé, hey, maar Patience, waar gaat het over?
2: Patience hebben we geschreven in Londen. Ik denk afgelopen januari ben ik met mijn broer daar naartoe gegaan... om daar verschillende muziek te schrijven. En ik zat gewoon al een tijdje, ik weet niet of je dat gevoel kent... Maar dat je gewoon onrustig wordt als je niks aan het doen bent. En ik denk zeker als independent artiest, er moet altijd wel iets gebeuren. Er moeten nummers geschreven worden, moeten nummers uitgebracht worden, gepromoot.
0: Ja.
2: Weet ik het wat. En ik ben zo slecht in niks doen en ik wil alles moet nu. En toen dacht ik, jeetje, volgens mij ben ik niet de enige. Volgens mij struggelen zoveel mensen hiermee. En we moeten allemaal gewoon een beetje rustig aan kunnen doen. En een beetje durven om geduld te hebben. Dus toen ben ik met die gedachte gaan schrijven. Patience. Ik zeg, I wonder what self-love looks like in deze tijd. What healing looks like. Als we maar met elkaar aan het doordraven zijn. Laten we gewoon een beetje patience hebben. Laten we het een beetje over ons heen laten komen, het leven. Dus daar gaat het nummer over.
0: En dat is exact wat we nu gaan doen. Noah Saré, live vanuit Toscane. Dit is Patience op NPO Radio 2. Fijne vakantie, hè?
2: Yes, dankjewel.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

0: Blanche met Losing You. Uitgebracht in 2012 alweer. Hoe heet die andere plaat? Crane, volgens mij. Trouwens, Solange, zusje van Beyoncé. En dat zeggen we... Soms zeg je zusje van en dan denk je... wel een beetje wack wat ze doet. Maar in het geval van Solange sowieso niet. Zij heeft ook een album. En dat album heet dus Crane?
1: Cranes in the Sky.
0: Ja, Cranes in the Sky? Ja. Uit welk jaar was dit?
1: Dit was... Even kijken, daar heeft ze in ieder geval Grammy mee gewonnen.
0: Ja man, echt de moeite waard om te beluisteren. Ze stond in datzelfde jaar dat ze het uitbracht... stond ze ook op North Sea Jazz. En dat was echt kippenvel moment gewoon.
1: Het was in 2016 alweer.
0: Oh kijk, 10 jaar geleden.
1: 10 jaar terug.
0: Mocht je het niet weten, ik ben echt een sucker for love. Ik hou van het praten over liefde, het vieren van de liefde, hoofdpijn krijgen van liefde, vraagtekens krijgen van liefde. Liefde is het mooiste wat er is. Liefdesliedjes? En dan is er eentje op naam van Anita Baker van het album Rapture. Cut up in the Rapture natuurlijk. Dit verscheen trouwens in 1986 kwam het album Rapture uit. Dat is dus inmiddels 40 jaar geleden. 40 jaar geleden. En dit betekende echt een grote doorbraak van deze R&B-zangeres uit Detroit. Ze heeft er 2 Grammys mee gewonnen. Verkocht 8 miljoen exemplaren. Nou ja, belachelijk grote hit is dit geworden. En als Anita Baker haar muziek zelf moet omschrijven... dan noemt ze het liefdesliedjes voor bij de open haard. Met jazz-invloeden. Nou, helemaal geweldig. Waarom ik dit verhaal vertel? Op dit moment is er een podcast. En de podcast heet Cannonball. Is van een New York Times schrijver. Wesley Morris. En ze duiken dus in het succes van dit album, Rapture. Dus ben jij een Anita Baker fan zoals ik dat ben? Als ik zo meteen naar huis rijd. Dan ga ik dit opzetten. Want ik ben heel erg benieuwd. Volgende week vertel ik je in ieder geval wat mijn bevindingen ervan zijn. Als je het hebt over Anita Baker, ja, dan moet je gewoon één ding doen. Haar draaien, toch? Dit is Cap. Wauw. Wauw. Ik zei het er net toch al. Als ik enthousiast ben, kan ik niet meer lullen. Kan ik niet meer lullen. Dus ik ga nu ook stoppen met praten. Dit is Caught Up in the Rapture. Anita Baker.

Let Love, Tony Scott. Nou, we zitten wel echt lekker in het liefdesthema. Ik kreeg een appje van Steven als het gaat om... ik had het er net over Anita Baker. Rapture kwam 40 jaar geleden uit. Het is een podcast genaamd Cannonball. Wesley Morris, mocht je geïnteresseerd zijn over hoe die plaat tot stand is gekomen... moet je dus echt even kijken naar... even luisteren naar die podcast. Ik heb zometeen na het nieuws van 10 uur muziek van een virtuoos voor je. The Queen of Soul en wat het allemaal met de Black Pumas te maken heeft. Dat ga ik je straks vertellen. Ik heb ook Stay klaarstaan, Eternal. En dan hebben we het natuurlijk over de Britse meidengroep uit de jaren 90. Naast de hit met B.B. Winans' I Wanna Be The Only One... scoorden ze ook een mega hit met Stay. En die ga ik zometeen voor je draaien. Nu de track waar Man in Black inspiratie uit heeft gehaald... voor de teamsong, voor de film. Nou, eigenlijk is het gewoon één op één kopie. Dit is Patrice Rushen met Forgot Me Nots.

0: NPO Radio 2.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
5: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
6: Karwei ruimt op! Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Hij is onderweg.
8: Wie?
9: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
8: Top. Koffietje, ik trakteer.
9: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel.

0: daken aan je hoofd? Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Servië vraagt de Europese Unie nu toch om hulp bij het blussen van een grote natuurbrand. Eerder sloeg het land hulp uit de EU nog af en koos voor hulp uit Rusland, dat een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Er gaan nu blushelikopters, blusvoertuigen en brandweerlieden naar Servië toe. Onder meer uit Roemenië, Duitsland en Tsjechië. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. De auto begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. In de Eredivisie voetbal kwam PEC Zwolle vanavond van de 0 af. SC Heerenveen werd in eigen huis verrassend met 2-0 verslagen. AZ won vanmiddag met 2-0 van Fortuna Sittard. De club uit Alkmaar heeft daarmee 3 uit 3 wedstrijden gewonnen en staat bovenaan. FC Utrecht verspeelde bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt? Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel.
11: Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
12: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Oh, oh.

0: Maar zijn No Time To Play, Guru samen met DC Lee. Ik heb nog wel tijd om te spelen, hoor. Ik heb namelijk een cadeautje voor je. Nog een uur lang.
1: NPO Radio 2.
2: De Soul Night. Shai Krug.
0: Yes, lieverds. We hebben nog een uur lang heerlijk samen te genieten van heerlijke platen die ik hier voor je klaar heb staan. Zometeen natuurlijk een reis langs muzikale inspiratiebronnen van soulartiesten. En vandaag in de spotlight een groep uit Texas die een dier in hun naam heeft staan. In de naam van de band. Gaat er al een belletje rinkelen? We gaan het er zo meteen over hebben. Maar ik heb nu eerst...
2: NPO Radio 2, Soul Night Tip.
0: Een Soul Night Tip voor je klaar liggen. Oh my, wat was ik blij toen ik hoorde dat deze man weer nieuwe muziek ging uitbrengen. Ik heb het over Jordan Rakai, singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland. Eind oktober komt er een gloednieuw album uit en hij heeft nu al twee platen gedropt. Problems and Enemies. En beide platen zijn fantastisch eigenlijk. En voor nu heb ik in ieder geval een soort van avond-nacht-vibe voor je uitgekozen. En van de twee is dat dan op dit moment Enemies. Jordan Rakai op NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2, Soul Night Tip.

Brothers Johnson met Stamp. En je luistert naar NPO Radio 2, de Soulnight met Shai. En natuurlijk met jou aan de andere kant van de ether. Elke zaterdagavond, zo rond een uurtje of 10:15... ga ik op zoek naar muzikale inspiratiebronnen. Want geen ene artiest ontstaat zomaar. Nee, iedereen heeft zich op een bepaalde manier laten inspireren door een ander. En vandaag starten we met een duo. Een paar jaar geleden kwamen ze ineens uit het niets. En hebben ze gewoon meteen de soulwereld veroverd met hun vintage soulgeluid. Echt te gek. En waar je dan op een gegeven moment achterkomt is qua timing moet alles kloppen. Het volgende gebeurde. Zanger Eric Burton reist als straatmuzikant door de Verenigde Staten. Uiteindelijk kwam hij uit in Austin, Texas. En daar zocht gitarist Adrian Quesada precies op dat moment een nieuwe stem voor zijn R&B en retro funk platen. En via via kwamen de twee met elkaar in contact. En dat is het moment dat Black Pumas werd geboren. De plaat Colors zette de hele wereld op zijn kop. En zometeen vertel ik je welke legendarische soulpionier het absolute voorbeeld was voor deze specifieke groove. Dus luister goed mee. We gaan nu terug naar het jaar 2019. Black Pumas met Colors. I will

0: echt wel een van de beste soulplaten van het afgelopen 10 jaar. Ik heb het gezegd. Je luistert naar de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. En ik ben op zoek naar de muzikale inspiratiebronnen van de Black Pumas. En dan komen we uit bij een muzikale zoektocht van gitarist en producer van de Black Pumas, Adrian Quesada. Op een gegeven moment was hij op zoek naar een soort van sound voor zijn eigen muzikaliteit. Hij dook echt diep de archieven in en daar kwam die gitarist Cornell Dupree tegen. En dit is een man die niet altijd de grote schijnwerpers opzocht, maar wel de rhythmgitarist was die op letterlijk 1000 iconische sessies heeft staat op die platen. En als je het hebt over gitarist Cornell Dupree, heb je het natuurlijk over de Queen of Soul, Aretha Franklin. Want hij speelde jarenlang in de vaste begeleidingsband van Miss Franklin. En dit is de manier waarop Adrian geïnspireerd raakte voor die toch wel unieke sound van de Black Pumas. Als jij dan denkt van, maar hoe klinkt Cornell Dupree dan? Ik ga hem nu voor je spinnen. Luister goed, dit is Rocksteady van Aretha Franklin met Cornell Dupree
1: on guitar.
0: Yes baby, dit is Rocksteady.

Aretha Franklin dus met op gitaar Cornell Dupree Rocksteady. En we zijn dus op zoek naar een muzikale rode draad. Hè. Waar komt dan toch die inspiratie vandaan? Als je het hebt over Cornell Dupree, let op, die begon op saxofoon. Dus niet op gitaar, hè? Het saxofoon was echt zijn beste vriend totdat hij op zijn 13-jarige leeftijd in Texas Johnny Guitar Watson zag spelen. Dat was het moment dat hij dacht, wat ik wil in mijn leven is een gitaar. Het saxofoon achterwege gelaten en zich volledig gestort op de gitaar dus. Dus als we even zouden kijken naar die rode draad, dan zou je dus kunnen zeggen, zonder Johnny Guitar Watson had Cornell Dupree waarschijnlijk nooit een gitaar aangeraakt. Was hij nooit bij Aretha Franklin uitgekomen en hadden de Black Pumas dus niet geklonken zoals ze nu klinken. Dit is Ain't That a Bitch.

1994 dat tot aan 2006 dé plek was voor soul op tv. En dan heb ik het natuurlijk over de Soul Train. Gewoon even terug in de tijd om dat gevoel er weer even bij te pakken. Met vandaag een band die soms de Ballad Kings werd genoemd. En dit had alles te maken met het gegeven dat ze ons die easygoing tracks gaven. Zoals Easy, Night Shift of Three Times a Lady. Maar tijdens deze specifieke uitzending 5 november 1977... kwamen ze met een hele andere sound. Luister maar, The Commodores...

Arno de Trams hier zo op NPO Radio 2. Ik zit hier dus vandaag met mijn Diana Ross t-shirtje aan. En ik hoor disco. En ik moet meteen denken aan het gegeven dat ik bijna naar New York ga op vakantie. Ik ben 19 september jarig. En ik heb tickets gekocht voor een of ander funk disco feestje dus. Waar je geen telefoon bij je mag hebben. Het is een en al we're gonna party like it's 1970 of zo. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben er nog een aantal weken. Ik ga pas 5 september weg. Maar daar moest ik ineens aan denken. Ik wens je nu alvast een heel fijn weekend. Funk on, jazz on. Het maakt niet uit wat je doet. Als je maar groovt en als je natuurlijk maar geniet. Dit is een heerlijk plaatje. Mocht je nu niet alleen zijn, maar met een significant other. Ik zou zeggen, schuifelen wee. Waarom niet? Zoom, Fat Larry's Band.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Middernacht, het begin van zondag 23 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over de fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar heeft afgelopen middag langs de Maas bij Venlo een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekend. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien afgelopen middag bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard nu bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit 3 wedstrijden gewonnen. En het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgt op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui, verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd.